Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: Info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Regio Info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging, zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: info.
1: Het is vakantie.
0: Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Edwin Krippenwaard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krippenwaard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van Edwin Krippenwaard. Lekker wandelen in het Loetbos.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat er niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak... Aandacht voor mensen. U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Regio-info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag, maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: Thuis, op het werk en in de auto. Altijd, altijd. RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krippen de Waard. Dag luisteraars, tot en met 7 augustus is er een wegaansluiting op de burgemeester James Singel in Gouda. Het betreft de kruisingen met de Goudse Poort en de burgemeester Meisingel. Daarnemer voert wegwerkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject 1828. Houd dus rekening met enige vertraging.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. Vakantietijd op de radio. Fijn dat u luistert naar RTV Krimperwaard. Zomerradio 2026. Hou hem aan, waar u ook bent.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Het week Krippendewaard, verkeersinformatie. Dag luisteraars, vanaf 10 augustus gaat de Algarabrug bij Krimp aan IJssel dicht. En dat voor 4 weken lang. Houd rekening met extra reistijd, tot wel 60 minuten. En ook wordt enorme drukte verwacht bij de veerbedrijven in de regio. Informeer u vooraf goed. Kijk op de website en werk zoveel mogelijk thuis.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Items gezocht voor De Waard aan tafel. Dag luisteraars, in de maand september starten we weer met een nieuwe reeks, een nieuw seizoen De Waard aan tafel, ons wekelijks televisieprogramma. Heeft u tips of items voor dit programma? Mail ze zo snel mogelijk naar redactie@rtvkrippendewaard.nl en vermeld erbij uw naam en telefoonnummer. Alvast hartelijk dank.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, we gaan naar het streekmuseum Krimpen de Waard. Aan de IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel. Daar leer je hoe het zware boerenleven, de binnenvaart en het touwslaan, hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Wees daar van harte welkom bij het streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het WK Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden!
4: Hé, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen. En dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: G-voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots G-voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in G-voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C... en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen... dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij het programma Rondom de Kerken op RTV Krimpenerwaard. In dit programma wordt deze zondag 2 augustus 2026 verzorgd door de hervormde gemeente van Schoonhoven. De bijbellezing en de meditatie in dit programma worden verzorgd door ouderling Jacob Jan Maasland. Samenstelling, techniek en presentatie is deze keer in mijn handen. Ik ben Jan van der Vlist. En vanmorgen mediteren we over het thema wolken. Het eerste lied dat we ten horen gaan brengen, of bergen en in dalen, ja overal is God, een opname uit het EO-TV-programma Nederland Zingt.

Op bergen en in dalen. Een lied vanuit het EO-TV-programma Nederland Zingt geknipt. Van YouTube afkomstig. We gaan nu luisteren naar een orgelbewerking. Wo soll ich fliehen hin? Van Bach, BWV 694. En ook met een beetje met het oog op het thema wolken dat we deze morgen behandelen. Allereerst uit Exodus 39, de wolk overdekt de tent en de heerlijkheid van de Heere. In de tweede uit Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. En zo zijn er nog een paar thema's die langs zullen komen over het wolken. En dit orgelwerk wordt dan vervolgd door de schriftlezing en de meditatie door ouderling Jacob-Jan Maasland.

Goedemorgen, luisteraar. Ik wil vanmorgen met u stilstaan bij het natuurverschijnsel de wolken. Ik wil beginnen met te lezen uit Exodus 39, de versen 34 tot en met 36. En daar lezen we het volgende. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent niet in kon. Omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. In Matteüs 17 lezen we ook over een wolk bij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. En we lezen in Handelingen over de wolk waarop onze heiland naar de hemel voer. En in Openbaring 1 vers 7 lezen we over de wolken bij zijn wederkomst. Naar aanleiding van deze teksten wil ik u en jou vanmorgen bij u binnenkomen met het stellen van een vraag. Kijk jij wel eens naar de wolken? Als u op een balkon zit of wandelt. En zo ja, wanneer u kijkt, wat ziet u dan? Soms van die prachtige hagelwitte wolken, soms heel dreigend vanwege een aankomende bui. Of van die vriendelijke schaapwolkjes. Als je hoog in de bergen komt, dan bedekken ze soms de top van een berg. En als je daarin terechtkomt, bijvoorbeeld met je auto, dan ontdekken we dat het eigenlijk helemaal niets is. Alleen hele kleine vochtdruppeltjes, die zomaar kunnen verdwijnen als de zon krachtig wordt. Toch blijven ze een mooi natuurverschijnsel, een onderdeel van Gods schepping.

Ik wil het vanmorgen met u en jou over die wolken hebben. En wel vanaf 4 plaatsen in de Bijbel. De eerste is die we zojuist lazen uit Exodus 39. De wolk overdekte de tent en de heerlijkheid van de Heere. De verbondsgod was zo krachtig aanwezig dat Mozes niet naar binnen kon. In Exodus 19 wordt gesproken van de kracht in de wolk voorafgaande aan de wetgeving. In vers 9: Zie, ik kom naar u toe, zegt de Heere, in een dichte wolk. En even verder lezen we van de donderslagen, bliksemflitsen en die zware wolk. Er klonk bazuingeschal, de berg en de mensen beefden. Met deze wolk was de Schina, de heilige aanwezigheid van God, erbij. Wie kan dan blijven staan? Later lezen we van de wolk en de vuurkolom. De wolk tussen de cherubs in het heilige der heiligen boven de ark. En denkt u ook eens aan de inwijding van de tempel in Jeruzalem, ten tijde van koning Salomo. Dit alles, deze wolken, hebben te maken met de heiligheid van God ten tijde van het eerste verbond. Wolken zijn dus in het Jodendom niet alleen maar een natuurverschijnsel. Het tweede wat ik u wilde wijzen is op Matthäus 17, de verheerlijking op de berg. Jezus kiest 3 van zijn leerlingen uit om met hem mee te gaan op een hoge berg. En als ze dan alleen met hem boven zijn, lezen we dat zijn gedaante voor hen werd veranderd. Zijn gezicht wordt stralende als de zon en zijn kleren wit als het licht. We zien iets van zijn latere verheerlijking als hij zijn werk op aarde heeft volbracht. Mozes en Elia verschijnen en spreken met hem. Beide mannen zijn groot in het Joodse denken en geloven. Ze zijn al lang geleden gestorven. Beide

omgeving hier. Geen bevende mensen. De leerlingen sliepen. In Lucas 9, vers 32 lezen we: ze werden wakker en zagen dit deel van de heerlijkheid. Het moet een overweldigende ervaring zijn geweest. Schitterend. Heerlijk. Zoiets zou je wel altijd willen vasthouden. Op bergen en in dalen. Maar dan nu wel op een heel hoge, mooie berg. En laat die dalen maar even achterwege. Petrus spreekt het uit. Heren, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken. Voor u één, voor Mozes en voor Elia. Let op, Petrus vraagt wel toestemming voor zijn plan. Doen wij dat ook altijd, wanneer we ergens aan beginnen? Hier blijven, zo dicht bij de Heere, zijn lieflijkheid en zijn heerlijkheid aanschouwen, staat er dan in Psalm 27. Dat is toch wat iedere christen wil, dicht bij hem zijn. Maar zonder dat hij er erg in heeft, stelt hij een blokkade voor het verdere werk van de Heere. Het is goed hier, laten we hier blijven. Hier, voor altijd blijven, niet terug naar die harde alledaagse werkelijkheid. Maar dan, terwijl hij nog spreekt, een wolk, een lichtende wolk, die hen overschaduwde. En hoor, een stem. Nee, ook dit keer geen bevende berg, maar: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Toen de leerlingen deze stem hoorden, vreesden ze, wierpen zich met het gezicht op de aarde en werden zeer bevreesd, lezen we. In vers 6. Immers, in die tijd wist men: u kunt niet zo God ontmoeten en leven. Diepe, diepe vrees. Dan worden ze aangeraakt. Jezus raakt hen aan en zegt: sta op, wees niet bevreesd. Dat is zijn werk: troost geven, opdat zij die geloven, verlost zijnde, kunnen dienen zonder vrees. Als ze hun ogen openslaan, zien ze niemand dan Jezus alleen. Vervolgens de weg naar beneden. Jezus ook, terug naar de realiteit. Uiteindelijk leidt dit naar beneden gaan, tot Jeruzalem. Daar gaat Jezus zijn verzoenende werk voltooien. Boven blijven zou enorme gevolgen gehad hebben voor de gehele mensheid. Geen open weg tot God na een overwinning op de macht van de zonde. Petrus houdt ontzettend veel van zijn heiland. Hij had dit fijne moment vast willen houden en dicht bij Jezus zijn. Wie zou dat nu niet willen, zeg eens eerlijk? De volgende dag, staat er, dalen ze af. Terug naar de werkelijkheid. Dan wordt de geschiedenis met de maanzieke jongen, in nog enkele versen verder lezen we, de tweede aankondiging van het lijden. In vers 51 staat: toen de dagen van zijn opnemingen vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde en daarheen op weg was. De Samaritanen ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarin zijn aangezicht gericht is. Zijn verzoenend werk gaat daar naar de climax. De derde, de wolk bij de hemelvaart. In Handelingen lezen we dat Jezus met hen, de leerlingen, spreekt. En uit het gesprek maken we op dat ze nog leven in de traditionele Joodse gedachte over het Messiaschap, namelijk een Messias die regeert in Jeruzalem, als de grote zoon van David, en die voor Israël en de wereld vrede en welvaart zal geven. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Jezus wijst hen erop dat het zo niet zal gaan, maar ze krijgen een opdracht. Dan volgt de hemelvaart en een wolk onttrok hen aan hun ogen. Weer een wolk. Nu helemaal niets, geen vrees, geen beven. Maar nadat hij was weggegaan, hun ogen gericht op de hemel. Dan staan er 2 mannen in witte kleding. Gij Galileese mannen, waarom staan jullie naar boven te kijken, naar de hemel? Deze Jezus, die van jullie is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkeren, als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Hierna gaan de leerlingen terug naar Jeruzalem.

Dat wil zeggen, ze dalen af, terug naar beneden, van de Olijfberg af. En dan gaan ze vervolgens weer een stukje omhoog. Jeruzalem ligt immers op een berg, midden in een dal. Nu begint voor de volgelingen van Jezus hun afdalen naar de dagelijkse realiteit en het opgaan. Anders gezegd, hun taak gaan beginnen. Het is hun gevraagd te wachten op de Heilige Geest, zegt vers 8. Daarna gaan ze de wereld in met de zendingsopdracht. Het vierde en laatste punt, de wederkomst. Ik herhaal mijn vraag van bij het begin. Kijk jij of ik, kijken wij wel eens naar de wolken? Nu niet direct op te weten te komen hoe het weer zal zijn, maar met die verwachting, met verlangen. Als we letten op alles wat er gebeurt om ons heen en in de wereld, alles wat we horen, zien en lezen over wat de Schrift ons leert, de tekenen der tijden. Denk aan Marcus 13, vers 6. En verder, misleiders, oorlogen, geruchten van oorlogen, hoe actueel, Oekraïne. De volken staan tegen elkaar op, aardbevingen, hongersnoden, onlusten. Deze dingen zijn het begin. Opstand binnen het gezin. En gehaat worden omwille van zijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Volharden, ja. Want, zie, ik ben met u, met jullie, tot aan het einde van de wereld. Toegegeven, niemand weet wanneer het zijn zal. Dat weet alleen de Vader, zegt Jezus. Van ons wordt verwacht dat we wakende gevonden worden zullen, levend vanuit de zekerheid dat Jezus zal terugkeren en gezien zal worden, komende op de wolken, zoals beloofd. Laten we letten op die wolken. Koning der wolken, kom op de wolken. Kom licht in overvloed. Kom lam dat voor ons bloedt. Kom spoedig, Heere Jezus, kom. Jezus zegt tot u, tot jou en tot mij, ik kom met haast, ik kom. Hou vast wat ik u heb gegeven. Ik kom met haast, houd wat u hebt. Nog is de worsteling gaande. Ik ben het, uit wie u krachten schept. Ik hou in de strijd u staande. Zie op naar mij. Ik blijf nabij. Ik hou u vast in het lijden. Niets zal u van mij scheiden. Amen. Ik wens u een gezegende zondag.

Het thema wolken kwam in de meditatie aan de orde. Er volgen nu wat liederen met dit onderwerp. De ruis langs de wolken. Mannenzang vanuit de nieuwe kerk te Katwijk aan zee onder leiding van dirigent Bert Notenboom. En organist is Marco den Toom. Jaarlijks komen hier enkele duizenden mannen komen naar Katwijk voor de mannenzangenavond samen met psalmen, gezangen en geestelijke liederen te zingen.

Eens zal op de grote morgen. Wie kent het lied niet? Een prachtig Johannes de Heerlied over de toekomst die komen zal. Een toekomst die komt met hemels bezuingeschal. Een samenzanglied van hoop en troost dat bij Nederland zingt in Enkhuizen uit volle borst werd gezongen. Als laatste in dit uur is er nog juist tijd voor een Bach-kantate. Kantate 150 bestaat uit 6 delen en is een afwisseling van chorale delen door koorzangers op tekst uit Psalm 25, dat zijn de delen 2, 4 en 6, en solistische delen op de oneven nummers 3, 5 en 7. Dat is op vrij berijmde poëzie van een onbekende tijdgenoot van Bach. De psalmist geeft uitdrukking aan het godsverlangen dat de titel van deze kantate leidt van de mens die omringd door vijanden die hem uitlachen, met zijn voeten verstrikt in netten, naar God hunkert. De berijmde verzen bevestigen hoe de gelovige door Gods vertrouwen in alle situaties overeind blijft. Recht, niet bang voor wie je beledigt of tegenspreken, Christus staat ons bij. Aldus de verklaring van Eduard van Engel van zijn website van Johann Sebastian Bach, vocale werken.

En met deze mooie kantate van Johann Sebastian Bach, Nach dir verlangend mich, dat is BWV 150, die werd uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging. En dan komen we mee aan het einde van ons uur rondom de kerken. We danken Jacob Jan Maasland voor het verzorgen van de schriftlezing en de meditatie. En we danken natuurlijk u al voor het luisteren. Volgende week wordt het programma rondom de kerken verzorgd door de protestantse gemeente te Haastrecht. En dan besluiten we met een orgelbewerking van Feike Asma op het lied Veel gerust uw wegen.

0: Twee krimpen erbaar.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.
5: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpen-Urbaard.

luisteraars, goedemorgen. We zijn weer bij DNA aangeland. Het is 11 uur geweest op RTV Krimpen en Waarts. We hebben weer een aardig profiel voor u op de kop weten te tikken. Mooie lijst weer tot 12 uur hier bij uw eigen DNA. We hebben hier Teddy Thompson en Kelly Jones om te beginnen.

You took my future. Dat is niet zo mooi. Teddy Thompson en Kelly Jones waren dat. Hebben wij Cher wel eens in DNA gehad? Ik denk het niet. Maar deze keer verandert dat, want hier is ze. Met The Right Woman, Do Right Man.

Dat was Cher met Do Right, Do Man. En een aardige tekst toch ook in dat nummer van haar. Had ik niet zo 1, 2, 3 van haar verwacht. Maar gelukkig, het is er en we hebben hem gevonden. We waren hem tegengekomen op zoek naar het DNA-profiel van vandaag. Zac Brown, dat is ook een prachtige band die ook van alles doet. Heel ruig soms, heel ja, gezellig ook, maar ook heel innemend. En dat is all the best. En dat is een voorbeeld van...

Dat is de Zac Brown Band met All the Best. Nou, fijn dat er ook nog gedacht wordt aan ons hier bij RTV Krimpende Waard. Zac Brown dus, uit Amerika. We gaan naar België. We doen dat met Bart van der Bossen. En het heet Mijn Lief. MUZIEK

0: Dat is een levensloop van de eerste, de beste. Mijn lief was dat dus van Bart van der Bossen. Dit was een enorme hit, uiteindelijk in
1: Mother, how are you today?
0: Argentinië.

The Only Love werd bezongen door de Bee Gees, zeker. En ja, we hebben ook nog Nederlandstalig werk, zeker. Sjors van de Pannen en zo.

Dat is George van de Panne. Als je iemand zoekt, hij heeft meer van dit soort nummers op de plaat gezet. En ja, de ene is eigenlijk nog interessanter dan de andere. Mooi, George van de Panne, hier bij RTV Krimpen en Waard.

was de live-uitvoering van Catch the Wind. Die klassieker van Donovan was dat. En dit is ook een mooie, zeg. Dit is Lionel Richie. En Lionel Richie die heeft het over love,

Daar is hij. Oh, wat heeft die jongeman een hele bende platen gemaakt. En de ene nog mooier dan de andere. Het was Lion dus, met Love, Oh Love. We gaan naar Coda Line. Dat is een formatie uit Amerika. En High Hopes is het nummer wat we krijgen te horen van hen.

High Hopes van Codalin was dat hier bij RTV. En ja, er zijn zangers, zangeressen, die het altijd in het dialect waar ze geboren zijn doen. En dat is er eentje, die is Isa Zwart. En met een beetje fantasie kunnen we alles verstaan wat zij in haar dialect zingt. En het gaat over Mama Si. Komt ze.

was Isa Zwart. Wat een leuk nummer is dat, zeg. Leuk. Isa Zwart dus met Mama C. Ja, luister naar je moeder, hè, was het devies vroeger. En misschien nu nog wel. Hier is Jackson Browne trouwens met het verhaal van Linda Paloma.

Al dus het verhaal van Jackson Browne met Linda Paloma. Goh, we hebben hier een echte oude plaat, Johnny Cash. En hij heeft het over Hurt.

Was Hurts van Johnny Cash. Zo oud was hij ook weer niet, maar het was wel een van de latere nummers van zijn allerlaatste album die hij heeft uitgebracht. Ik kon het ook duidelijk aan zijn stem horen. Hele oude, gedegen stem. Hè? Zo is dat. We gaan eens even een ode plegen aan de maand augustus. Ja, zeker. Het is een product van de formatie Woodstick. En dat is Nederlandstalig. En we laten hem nu eventjes horen. Als een van de laatste platen alweer. Want de tijd gaat weer heel snel. Tussen 11 en 12. Elke zondag met...

Dat was Woodstick met Augustus. De zomer gaat voorbij, inderdaad. We hebben hier een plaats. En dat gaat over een heel mooi plekje in de tuin. Namelijk een plekje onder de appelboom. The Apple Tree van Jason Owen.

0: Freek Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

0: love you, baby.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars. Tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjeszijde, het Natuurrijk, het Loetbos, gemaalde Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpende Waard.

0: regio-info.
1: Zomer bij RTV Kribbe de Waard. Dag luisteraars, deze zomer gaan ook de medewerkers van RTV Kribbe de Waard op vakantie. Genieten van het mooie weer en opladen voor het nieuwe seizoen. Gaat u ook op vakantie? Geniet ervan. En tot gauw weer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: Regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Extra verkeersinformatie. Niet vergeten, van 10 augustus tot 7 september is de Algra-brug dicht voor alle doorgaande verkeer. Dat betekent ernstige verkeershinder. Wilt u ook de file vermijden? Werk dan thuis, pak de fiets of reis met het openbaar vervoer.

0: braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: info.
1: We zitten in de hondsdagen. Dag luisteraars, tot en met 20 augustus zitten we in de hondsdagen. Dat is de benaming voor 4 weken de warmste en vaak ook vochtigste periode van het jaar. De naam verwijst naar de ster Sirius. Dat is de hondster in het sterrenbeeld Grote Hond. In de 4 weken gaat

regio-info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Het week Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: regio-info.
1: Een tip voor als u terugkomt van vakantie. Dag luisteraars, terug van vakantie. Vergeet dan niet om de waterkraan een paar minuten open te draaien. Laat het water, zowel warm als koud, rustig doorlopen. Zo ververst u het stilstaande water in de leidingen en kunt u daarna gewoon weer rustig drinken.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Ik duik deze aflevering helemaal onder in de Nederlandstalige zomerhits. Nummers over vakantie, over de kust, over het strand en gewoon over die heerlijke lome zomerzon. Zet ramen opens mee in en geniet van zomerse Hollandse platen. Daar gaan we. De openingszon was een cover van Buonasera, Mrs. Campbell. André van Duin hoorde de melodie voorbij komen, was meteen verkocht en schreef er in korte tijd zijn eigen vrolijke Nederlandse tekst bij. In 2017 werd het door luisteraars van 100% NL uitgeroepen tot beste Nederlandse zomerrit ooit.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Ik trapte dit blokje af met drukwerk en Schijn, een lichtje op mij uit 1982. Zelf ook weer een bewerking. Want de oorsprong ligt bij het Amerikaanse volksliedje Midnight Special. Ooit gezongen door gevangenen in het zuiden van de Verenigde Staten als teken van hoop op vrijheid. Daarna schakelen we over naar Doe Maar met het instrumentale Belladonna. En we sluiten af met de Havenzangers en hun feestnummer Holiday, Zomer, Strand en Zee. Een titel die eigenlijk al het hele thema van vandaag omvat.

Dit is een dubbele knipoog. Het is een Nederlandstalige parodie op Kid Rock's All Summer Long. Marleen zijn titel en een sample van Paloma Blanca van de George Baker Selection, die het origineel schreef en zelf ook op deze plaat te horen is. Het gaat over een zomerliefde van vroeger, cassettebandjes en een liedje dat je nooit meer loslaat. George Baker zelf zong ooit dat zijn origineel ging over een arme Zuid-Amerikaanse boer die droomde een vrije vogel te zijn.

Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez en een TikTok-hit, Ik heb zin in de zomerman. Daarna gaan we decennia terug in de tijd naar Rob de Nijs met Het werd zomer. Een vertaling van het Duitse Und es war Sommer van Peter Maffay. We sluiten af met de Makkers en hun luchtige zomerzon, een cover van het Amerikaanse carnaval.

Peter Koelewijn, de grondlegger van de Nederlandstalige rock'n'roll, bracht met dit nummer een heel ander soort zomerverhaal. Het gaat over een 16-jarig meisje dat in haar eentje op vakantie gaat en daarna in het verkeerde gezelschap verzeild raakt. Onder de vrolijke muziek schuilt dus een tamelijk donker verhaal over verleiding en verval.

Bluff bijt met aan de kust de spits af in het blokje dat over de kust gaat. Ondanks een paar kritische zinnetjes over Zeeland geldt het nummer inmiddels als het officieuze volkslied van de provincie. Daarna gaat het over naar Marco Borsato met De Bestemming. Een filosofisch nummer over de zin van het bestaan, dat 3 weken op nummer 1 stond en zijn best verkochte album van het jaar lanceerde. Ik sluit af met Maggie McNeil en Terug naar de kust. Geschreven door dichter Teun de Winter met heimwee naar zijn jeugd op Texel. Aan de kust van Bluff kwam in de hitlijsten nooit hoger dan plek 25, terwijl het nu al jaren als een van hun grootste klassiekers geldt.

0: Boudewijn de Groots, allereerste single ooit, simpelweg getiteld Strand. Dat is de plaat waarmee zijn hele carrière begon. Boudewijn de Groot schreef zijn debuutsingle nog samen met tekstschrijver Lennart Nijg. Het begin van een van de bekendste songwriter-duo's uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Daarna een frisse moderne noot met Het Strand van Daisy Op de Beek. De jonge Vlaamse zangeres die bekend werd van Belgium's Got Talent en The Voice van Vlaanderen.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt

0: stoot je bijt en giet je never in je kop. Want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense ruil, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen.
1: Dat was hem weer, deze zomerse editie van Triple Play. Flink wat nummers, bijna even zoveel stranden, kustlijnen en vakantieherinneringen. Allemaal met een Nederlands tintje. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: info.
1: Edwin Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, voor de vakantiegangers hier in de Krimpenerwaard. Fietsen langs de Vlist. De route tussen Schoonhoven en Haastrecht is volgens kenners adembenemend mooi. Geniet van de historische boerderijen, de mooie knotwilgen, de theetuinen en molens. Geniet ervan en ga lekker op uit. De Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht.

Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.

0: regio-info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een hele goede avond, lieve mensen. Het is weer even naar de klok van 7, zondagavond. Dus wat ons betreft de hoogste tijd voor een momentje rust.

We gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Jij wees mij de weg toen ik verdwaald was. Jij liet me zien dat ik kracht had. Door jou vond ik moed en kon ik kiezen. Kiezen voor een nieuwe start. Jij kwam bij me binnen zoals een ander nooit had gedaan. Jouw verschijning was nodig voor verandering in mijn bestaan. Ineens was je dichtbij om mijn ziel te kunnen raken, waardoor ik nu verder kan en van mijn leven iets moois kan maken.

Waardeer de kleine dingen die het leven ons vaak biedt. Kijk niet naar wat je niet hebt, maar zorg dat je geniet. Geniet van de dingen die er wel zijn. Van de zon of van een lach. Van een beetje geluk of liefde. Of van zomaar een mooie dag. Geniet van je naasten aan je zij. Van momenten heerlijk en fijn. Waardeer deze kleine dingen die eigenlijk heel groot zijn.

De zee kent geen grenzen en geen voorkeuren. Kent geen moordend geweld. Ze is de natuur in heel haar wezen. De zee is eerlijk, geeft rust en vraagt ontzag. Doet niet aan politiek en voert geen oorlog. De zee was er altijd, zal nooit verdwijnen. Zingt eeuwig haar lied, de zee geeft en de zee neemt.

Hoe omschrijf je het gevoel van missen? Is dat met woorden uit te leggen? Ik voel het gemis met heel mijn lichaam. Maar hoe kun je dit nu heel mooi zeggen? Ik voel een soort van leegte. Het gaat dieper dan verdriet. Het beperkt je manier van leven. Je wil verder, maar het lukt je niet. Een gevoel van incompleet zijn. Je bent ook jezelf kwijt. Misschien kun je jezelf ooit weer vinden. Maar dat kost wel heel veel tijd. Met gemis moet je leren leven. Niemand zegt je hoe dat moet. Als iemand zoveel voor jou heeft betekend, merk je wat missen met je doet.

Ze zeggen, je moet niet meer terugkijken. Maar dat wil niet zeggen dat het verleden er dan niet meer is. Soms zit vroeger zo in alles verweven dat het er altijd is, sluimerend of zo aanwezig, en heeft het verleden je zo gevormd, beschadigd, of het heeft patronen ontwikkeld die diep in je verankerd zijn. Ook al kijk je niet meer terug en is je blik gericht op de toekomst, het zit in je herinnering, in je systeem, in heel je zijn. En dat heeft invloed op je verdere leven, je reacties, je keuzes en in vertrouwen.

gaan alweer naar het laatste gedicht. Er zullen altijd mensen zijn die zonlicht willen doven. Maar kijk dan niet te lang omlaag. Kijk af en toe naar boven. Want achter elke grijze wolk ligt ergens weer een lach. Het licht vergeet de wereld niet. Het wacht gewoon op jou, elke dag. Laat zachte woorden sterker zijn dan alles wat je kwetst. Een warm hart wint uiteindelijk van alle kou die mensen rest. Dus wees een beetje zon voor wie de weg vandaag niet ziet. Want wie een ander warmte geeft, verliest zijn eigen lichtje niet.

Ja, lieve mensen, dat was het alweer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag zijn we er weer met Breek de Week van 3 tot 5. Heel graag tot dan. Voor nu gezellige avond. Voor later slaap lekker. Dag.

0: TV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Hey, Jan! Wakker worden!
4: Hè? Wat?
3: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

goedenavond. Hartelijk welkom op deze zondagavond bij het programma U zei de glorie bij RTV Krimperwaard op de zondagavond van 8 tot 10 uur. Twee uur lang ben ik bij u. Mijn naam is Fred Lagerveld en ik ben bij u met mooie christelijke muziek. En we gaan zo dadelijk luisteren in de eerste uur naar bekende koren. We gaan onder andere ook luisteren naar de Katwijkse mannen. En naar samen zingen in Norwich, de kathedraal van Norwich. En als er nog tijd over is, luisteren we ook toch naar Charlotte Jordaan. We gaan dus zo dadelijk beginnen met de 10 geboden. En daarna Psalm 138, vers 1, 2 en 6.

Voordat we verder gaan met muziek, kan ik u meedelen dat we vandaag vanavond ook weer een thema hebben. En het thema is rijkdom, met een vraagteken. Ja, en dan kan ik u erover vertellen. Ja, het is nu natuurlijk de vakantietijd. Het is heerlijk om op vakantie te gaan. Maar dat geldt voor ruim van de helft van de Nederlandse bevolking. Wij denken dat dat percentage veel hoger is, maar dat is dus helemaal niet zo. 48%, bijna de helft dus, kan niet op vakantie vanwege gebrek aan geld. Niet iedereen is zo rijk om op pad te gaan. 48% blijft dus thuis. Geen vakantie, maar je kunt dan toch rijk zijn. Op een andere manier. Rijk hoeft niet per se rijk te zijn, maar arm hoeft ook niet per se arm te zijn. Straks meer erover. En we gaan nu verder met muziek. We gaan luisteren naar het lied Prijs mijn ziel, de hemelkoning. En dat wordt gezongen door Christen Gemeenkoor Omnia Cum Deo te Nieuw-Lekkerland. En daarna Rust mijn ziel, uw God is koning. Uitgevoerd door Christelijke Gemeente Zangvereniging Zanglust.

Een mannenkoor gaat voor u zingen. Katwijkse mannen. Zij gaan zingen het lied van uit de Johan de Heer bundel 836, vers 1, 2, 3 en 4. En dat lied is bekend onder naam van het Ruw Houten Kruis. Daarna zingen zij nog een Johan de Heer lied en dat is Aanschouw het Lam van God, vers 1, 2 en 3.

zomervakantie. Vakantie en ook tripjes, al dan niet in het buitenland, kan je vooral genieten van eigen huis en haard en buiten zijn. Zou je geen stap kunnen verzetten, geef je ogen de kost van achter je ramen. Als ook dat niet kan, zie in God dankbare herinnering voor ogen wat de vakantiemaanden tot zomer in je leven maakte. Een gedicht van Angela Walraven. Zij is nog niet zo lang geleden overleden.

Het lied wat u zojuist hoorde was het lied In Alle Rust. Een lied van Annemieke Koelewijn, of gezongen door Annemieke Koelewijn. Zij gaat nog een lied zingen en dat lied heet Vergezicht. En dat lied is eigenlijk speciaal bedoeld voor mensen die nog niet zo lang geleden of langere tijd geleden hun partner moeten missen. En dan sta je er alleen voor. Maar dan is het verlangen er altijd nog naar je partner waar je altijd zoveel van hebt gehouden. Voor hen is het volgende lied bedoeld. Het lied heet dus Vergezicht.

samenzang uit de kathedraal van Norwich in Engeland onder leiding van Peter Heikoop. Dat zijn de mensen die dat zo dadelijk gaan doen. En zij gaan voor ons zingen het lied Eens zal op de grote morgen en God zij met ons deze dag en nacht.

Het schiet alweer op naar de klok van 9 uur. En dat betekent dat we nog twee liederen kunnen beluisteren. En het eerste lied is van Charlotte Jordaan. En zij zingt dan Levend Offer. En daarna zingt zij U Heeft Mijn Hart. Ik vond het fijn dat u bij me was in het eerste uur. En uiteraard hoop ik dat u straks na 9 uur ook in de tweede uur weer bij dit mooie programma van U Zij de Glorie bij RTV Krimpenerwaard op de zondagavond ook weer aanwezig zult zijn. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaard.

U hoort het al, de begintune van U zij de glorie bij RTV Krimpenerwaard op de zondagavond. In dit tweede uur van dit programma, mijn naam is trouwens Fred Lakenveld, voor het geval u het nog niet wist. In het tweede uur van dit programma gaan wij luisteren naar opwekkingsliederen. Naar drie liederen gezongen door het Hamburger Krabenkoor. Dat zijn dus drie Duitse liederen. Het mannenensemble Yeshua. En we gaan luisteren naar het Ecclesia Koor uit De Beeld. En daar sluiten we dan zo'n beetje het programma mee af. En uiteraard is er ook een gedachtegangetje over het thema rijkdom. Maar eerst gaan we dus beginnen met opwekking 815.

Dat was dus opwekking 815. En bij een spraakgedeelte werd iets te vroeg afgebroken. Want dan had ik ook nog kunnen vermelden dat 816 aan de beurt is daarna. Maar die komt dus nu. Opwekking 816. En dat lied luidt de naam Hoogste God. En dan komt opwekking 817. We hebben u lief. En daarna opwekking 818 op die dag.

Een gedachtegangetje over het thema rijkdom. Dit gedachtegangetje is niet van mezelf, maar is van dominee A.F. Troost. Er was eens een man die fabelachtig rijk was. Hij woonde in een klein dorp ergens achteraf. Niemand in het dorp kende hem. Nu ja, iedereen wist waar hij woonde en dat hij rijk, erg rijk was, maar eigenlijk kende niemand hem persoonlijk. Als men hem op straat tegenkwam, groette men hem, maar het leek wel alsof hij die groet nauwelijks op prijs stelde. Zo snel hij kon, liep hij door de straten van het dorp en ging hij over de landweg weer terug naar zijn eigen afgelegen huis. Een zonderling was hij, een grote onbekende. Rijk was hij zeker, rijk aan contanten. De directeur van de plaatselijke bank kon erover meepraten. Maar rijk aan contacten was hij zeker niet. Op dat gebied was hij eerder arm te noemen, een kluizenaar, een eenzaam mensenkind. Op een dag kreeg de rijke man bezoek. Een journalist van een tijdschrift vatte moed en zocht hem op. Ver weg in de stad had hij gehoord van de rijke man in zijn kleine dorp. Hij had gedacht, misschien zit er een verhaal in voor mijn krant. Zo was hij gekomen en had hij de weg gevraagd, de weg naar de zonderlinge rijkaard, die ergens aan de rand van het dorp moest wonen. Verbaasd had de man hem opengedaan. Verbaasd en afwerend. Een interview? Liever niet. Maar omdat de journalist zo bleef aandringen en er goed voor wilde betalen, zwaaide de deur toch open. Even later zaten ze tegenover elkaar. Het was een donkere dag in de winter. Het was al laat in de middag en zo goed als donker geworden. Hoe bent u eigenlijk zo rijk geworden? Vroeg de journalist. Dat is een heel verhaal, zei de rijke man. Een heel verhaal. En daarom zal ik deze kaars eerst maar eens uitblazen. Tot stomme verbazing van de journalist blies de man de kaars uit. De enige lichtbron in het donkere huis. Rijkdom.

Degene die rijk is aan dankbaarheid. Ook al heb je geen cent om op vakantie te kunnen gaan. Ook al heb je moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dankbaarheid voor wat je wel hebt maakt een mens rijk. Schatrijk. Een voorbeeld? Denk aan een arme melkboer. Ik heb hem leren kennen uit de verhalen van zijn zoon. Professor Dr. A. van de Beukel. In zijn boek De Dingen Hebben Hun Geheim schrijft hij over zijn vader. Breed had hij het niet, integendeel. Maar rijk dat hij was. Melkboer van de Beukel placht te zeggen: als je iedere dag bidt, geef ons heden ons dagelijks brood. En je krijgt het ook, wat wil je dan nog meer? Geld om zijn vrouw dure kleren te laten kopen had de melkboer van de Beukel niet. Maar geen nood. Hij placht te zeggen: mijn vrouw heeft geen bontjas, maar wel een bontschort. Wie zo leeft, kun je onmogelijk arm noemen. Wie zo leeft, is de koning te rijk.

Joris zojuist het Jezu blijft mijn vreugde van het Hamburger Knabenkoor. En het Hamburger Knabenkoor gaat nog twee liederen voor ons zingen. En het eerste lied is Verlei ons vrienden, geef ons vrede. En wir glauben all an einen Gott, we geloven allen in één God.

Voordat wij dit programma af gaan sluiten, dit tweede uur van U zij de glorie, heb ik nog wat mededelingen voor u. Aan het einde van de zomervakantie is er weer de gebruikelijke tentweek in Schoonhoven in het Springenpark. En is op maandag, dinsdag en woensdag er vakantiebijbelclub voor de kinderen. Nou, iedereen is daar welkom. En kijkt u maar eens op de website van Tentweek Schoonhoven. En ja, woont u in een andere plaats waar misschien ook dit soort activiteiten georganiseerd worden, een vakantiebijbelclub? Laat het mij gerust weten. En dat kunt u doen door een mailtje te sturen naar fredlakerveld@gmail.com. Doe het dan wel zo snel mogelijk, zodat het een volgende keer ook meegenomen kan worden in de programmering. En mensen kunnen het dan ook tijdig in hun agenda zetten. We gaan dit programma afsluiten. En dat gaan we doen met de Ecclesia uit de Beeld. En die gaan zingen psalm 16 en psalm 31. Ik wens u een hele fijne zondagavond en wellicht tot een volgende keer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: moest echt auditeren. Dat gebeurt bij Herman eigenlijk bijna nooit. Ik zat eerst 's ochtends bij hem en zijn familie aan de koffie te drinken aan de tafel. En ik ben altijd te vroeg, dus toen zei ik, mag ik nog even een beetje inspelen? Dus ik was zo'n beetje aan het inspelen en toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, ik weet het al.
1: Oh.
0: Jij gaat mee op tournee.
1: Goedenavond en welkom in deze nieuwe aflevering van Het Moment. Het programma waarin gasten de meest memorabele herinneringen uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En vanavond is dat iemand die u bij een bezoek aan een theatervoorstelling van Herman van Veen bijvoorbeeld, naast hem, links naast hem of rechts, want het is een bewegelijk typeje, hebt zien staan. Jannemien Knossen, ze speelt al heel lang de tweede viool bij Herman, maar heeft daarnaast ook nog heel wat noot op haar zang. Want ook die kunst verstaat ze, zoals we verder op in het programma zullen horen. Verder regisseert ze inspreekstemmen bij animatiefilms en nog zo het een en ander. We gaan het vanavond allemaal horen. Jannemien, Jan voor Intimie. Een warm onthaal in Het Moment.
2: Dankjewel.
1: Zeg ik Jannemien of zeg ik Jan? Wat zou ik doen?
2: Gewoon Jannemien.
1: Goed, dan kiezen we voor Jannemien. Jammer eigenlijk, want Jan ben ik wel lekker kort, maar goed. Jan is jouw artiestennaam ook op een gegeven moment geworden, hè?
2: Ja, daar zit wel een verhaaltje aan vast.
1: Ja, dat verhaaltje komt nog. Ik begin er gelijk mee. Je bracht met het maken van een aantal cd's dat je uitbracht waarschijnlijk heel wat uren in de studio door. En iemand die dit ook deed, maar dan als stemactrice, hoorspelactrice, stemacteur, was jouw moeder, Paula Major. Daar komen we straks nog op. We beginnen even bij het begin. Laten we dan maar even bij jouw moeder blijven. Paula Major, hoe was zij nou als moeder toen jij klein was, jong was?
2: Zo, daar begin je meteen.
1: Gelijk.
2: Nou ja.
1: Wat was zij voor moeder?
2: Een zorgzame, bezorgde moeder.
1: Oké.
2: Okay. We hadden een groot gezin. We hebben een groot gezin. 5 kinderen. En die ze grotendeels in haar eentje heeft opgevoed.
1: Ja.
2: En mijn moeder heeft toen de kinderen werden geboren besloten om haar werk in het theater op te geven. En echt alleen nog maar hoorspelen te gaan doen.
1: Ze deed ook theaterwerk?
2: Daarvoor wel, ja.
1: Toneel?
2: Ja, daar heeft ze mijn vader ook leren kennen.
1: Oké. Okay.
2: Maar ja, dat kon niet gecombineerd worden. Dus mijn moeder die werkte vaak tussen 11 en 4 in de hoorspelkern. Dus ze was voor ons veel thuis. Dus dat was heel fijn. Dus ze werkte wel fulltime, maar ze was er wel vaak.
1: Ja.
2: En voor ons.
1: Belangrijk,
2: dus,
1: hè?
2: Ja.
1: Voordat ik nu vraag wie jouw vader was en wat voor een man die was, is het misschien goed om even de familieverhoudingen binnen jullie gezin een beetje helder te krijgen voor de luisteraars. Bij mijn voorbereidingen kwam ik namelijk 3 achternamen tegen. Major is de meisjesnaam van jouw moeder. Die heeft ze voor haar werk ook altijd aangehouden. Maar ik zag ook de namen Dikker en Knossen. Hoe zit het dan precies?
2: Nou, eigenlijk is het niet ingewikkeld, maar mijn moeder is 2 keer getrouwd geweest. En haar eerste man heette Dikker. Dus ik heb 2 oudere zussen die Dikker heten, naar hun vader.
1: Mm-hmm.
2: En mijn vader heette Knossen. Mm-hmm. Dus de kinderen die uit het tweede huwelijk, die heette Knossen.
1: Ja, ja. Nou, eigenlijk heel eenvoudig inderdaad, hè? Nou, toch weer je vader hebben, Wiebe Knossen. Je zegt, jouw vader en moeder hebben elkaar ontmoet in het theater. Hoe zat dat precies? Wat gebeurde daar?
2: Nou, dat was best wel een productie die veel aandacht heeft gekregen destijds. Want mijn moeder, of mijn ouders speelden in Okalkutta, waarin mijn moeder naakt op het podium stond. Net als alle acteurs. En mijn vader was muzikaal leider. En daar hebben ze elkaar ontmoet.
1: Zo gaat dat, hè?
2: Zo gaat dat,
1: Zo kan dat gaan, laat ik het zo zeggen. En kijk waar het toe leidt.

0: Dag Paula, je spreekt met René van Broekhoven van het radioprogramma Het Moment. Ja, waarin gasten iets vertellen over het meest memorabele moment uit hun leven en werk. En vanavond hebben wij Jan-Mien als gast, jouw dochter. En die vertelde ons juist een vermakelijk verhaal over de musical O Kolkata. Waarin jij en je toenmalige man Wiebe beide optraden. Hij als muzikaal leider, jij met een heleboel andere acteurs en actrices helemaal bloot op het podium.
1: Dat was toen heel gewoon, hè? Aan de directeur van de AVRO had ik gevraagd of ik dat nou wel kon doen. Maar ja, toen was Phil Bloem al naakt op tv geweest. En hij zegt, ja, dat is tegenwoordig heel gewoon, dat kun je rustig doen. Maar ik was heel preut. Dus die vrouw die de balletten deed, die zei, nou, en nu gaan we naakt oefenen. Hè? En toen schijn ik zo'n gezicht getrokken te hebben. Maar ja, later, als je allemaal naakt bent, dan heb je er geen erg meer in.

0: Calcutta was dat van de Dave Pell Singers. En dan draaiden we met een knipoog naar de musical waarin de ouders van Jannemien Knossen, mijn gast van vanavond, in optraden. En ze juist haalde aan de telefoon de inmiddels bejaarde actrice van toen, Paula Major, met een grote glimlach herinnering op aan een voorstelling die nu heel wat meer stof zou doen opwaaien als die op de planken zou worden gebracht. Mooie herinneringen, Paula. Maar hoe herinner jij Jannemien als kind?
1: Ja, ze was eigenlijk altijd wel met muziek bezig. En die grotere dochters die hadden natuurlijk een blokfluit. En ik weet nog dat ze op die blokfluit bezig was. En toen had ze de handen verkeerd om. En toen zei die grote, nee, dit moet zo. Ze deed die handen anders en ze speelde zo door. Later ging ze dus dan viool studeren. Nou ja, ze was altijd aan het zingen. En toen gingen we optreden in bejaardentehuizen. En zei ik, nou jongens, voor die mensen, dan moet je een beetje Hollandse liedjes uitzoeken. Nou, dat deed die ene dochter wel. Die kwam met telkens weer, weet je wel. Maar zij, nee, ze ging alle jazzstandards zingen. Dat was haar repertoire, vond ze.
0: Toen
1: ze was een jaar of 12, weet je wel. Of wat ze ook wilde, die andere dochter wilde ook graag presenteren. Nee, zij moest presenteren. Nee, ze ging niet van de plek, hoor. Ze deed het. En dat was zo grappig. Ik denk nu net van, nou, dat zou ze ook nog wel eens kunnen doen, presenteren.
0: Je bent trots op je dochters, neem ik aan.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. En weet je dat ze toen ze 16 was, toen heeft ze al op Broadway gezongen. George on my mind zong ze daar.
0: Ja.
1: Ja, ze was in een cafeetje. En toen zei ze ook, nee, ik wil even optreden met die band. En dat gebeurde en ze had groot applaus.
0: Leuk, nou, Paula Major, leuk dat je even in de uitzending was. We gaan dit straks in de uitzending monteren, zij weet er nog niet van.
1: Ja, leuk.
0: Hartstikke bedankt voor je medewerking en nou nog een hele fijne avond.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Oké, dankjewel. Ja.

0: Ja, de one and only Ray Charles was dat met Georgia on my mind. Nou, tot zover de herinnering aan jouw moeder, Janemien. Maar je had natuurlijk ook een vader. Wat was dat nou voor een man, als vader bedoel ik dan?
1: Ja, dat is wel een ingewikkeld verhaal. Oh. Want mijn ouders die zijn al gescheiden toen ik 2 was. En mijn vader is ook nog een aantal keren hertrouwd. Dus in periodes zag ik hem wel. En soms zag ik hem weer een tijdje niet. Het was een andere tijd. Nog niet met co-ouderschap of dat soort regelingen. Maar als ik hem zag, dan was het heel gezellig. En was mijn vader een flamboyante levensgenieter.
0: Heb je daar herinneringen aan? Ik bedoel, dit programma gaat over memorabele momenten. Ja. Als je nou over je vader praat, zeg je dan... Nou, ik zag hem niet vaak, maar ben ik nooit vergeten.
1: Ja, dat zijn heel veel dingen. En vooral, hij is al een tijd geleden overleden. Hij was een pianist-organist. En hij speelde in de Oranjekerk, in de Pijp in Amsterdam. En als we dan in het weekend bij mijn vader waren... was ik dan samen met mijn broertje. Dan heb ik wel heel veel mooie herinneringen aan dat hij op het orgel speelde. En dat mijn broertje en ik daar naast hem op het orgelbankje zaten. En daarnaast als er een preek was of... als hij niet hoefde te spelen, dan waren wij aan het kleuren daar aan een tafeltje.
0: Je moet wat als kind, hè?
1: Ja.

0: vreugde, vreugde, louter vreugde. We hoorden een klein stukje van het orgel van de Oranjekerk in Amsterdam.
1: Ja.
0: De creativiteit die klotst een beetje tegen de plinten bij jullie, hè? Iedereen is later wel wat gaan doen in het theater, de concertzaal of de studio. Hoe waren jouw broers en zussen? Want je hebt ook broers en zussen.
2: Zeker. Ja, er werd sowieso bij ons, iedereen maakte muziek. Dus het was altijd overal wel iemand die aan het musiceren was.
0: Komt het nou bij je vader of je moeder vandaan? Of een beetje van allebei?
2: Allebei. Ja,
0: jouw moeder speelt iets of niet?
2: Mijn moeder kan heel mooi zingen.
0: Oké.
2: Ja, mijn moeder is zeker ook heel muzikaal. En mijn moeder die heeft wel gedacht van, nou, wat ik vroeger niet heb meegekregen, dat wil ik mijn kinderen wel graag meegeven, is dat ze een muziekinstrument leren bespelen. Wij gingen ook al heel jong op AMV, dus we leerden ook de theorie van de muziek.
0: Ja.
2: Nou ja, de jongste drie van het gezin, die zijn daar ook verder in doorgegaan.
0: Ja, wat doen die?
2: Mijn broer is operazanger.
3: Vergeet me niet. Ook al zeg ik je vaarwel, vergeet me niet.
2: En mijn zusje is violiste en primarius van het Matangi-strijkkwartet.

0: Hoe waren zij als broers en zussen? Was dat een goede verhouding tussen jullie?
1: Ja, er zat natuurlijk wat leeftijdsverschil tussen. Dus je had wel echt zo mijn twee oudste zussen samen. En ik scheel maar een jaar met mijn broertje. Dus wij waren heel close. Maar op zich ja, was het wel zeker wel harmonieus.
0: Hoe was de gezinssituatie? Hadden jullie een warm gezin? Hadden jullie een leuk gezin? En hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ik had altijd het gevoel als kind dat alles kon. Wij konden gewoon overal muziek maken. We konden met bandjes repeteren. Mijn moeder vond altijd alles prima. We konden hutten bouwen in de kamer. Het was wel levendig. En iedereen wilde graag bij ons komen, omdat het altijd...
0: Als je bloot op het podium staat, dan moet je niet zeuren als er eens een keer wat geks gebeurt natuurlijk. Nee. Goed, je bent daar de lagere school, ik denk in jouw tijd heette het al de basisschool gegaan.
1: Ja.
0: Was jij nou een braaf, oppassend en meegaand kind of dat nou niet bepaald?
1: Ik was wel braaf, ja. Ik kon goed leren, mm-hmm. Ik vond het leuk. Ik ben er nooit uitgestuurd, zeg maar.
0: Kijk aan.
1: Dus.
0: Heb je nog wel memorabele momenten aan die tijd overgehouden? Die lagere schooltijd, basisschooltijd?
1: Nou, als ik zo terugdenk, als je het me zo vraagt, dan denk ik wel aan dat we hadden één docent die ook zelf gitaar speelde. En daar zongen we heel veel mee. En één keer per jaar hadden we dan de Bonte Avond. En dat vond ik superleuk. Dan mochten we zelf met de klas iets maken, met muziek of toneel.
0: En wat deed jij toen? Kreeg je daar kansen?
1: Zeker, ja. Ik heb ook veel gezongen, maar ook viool gespeeld. Toen, als ik aan terugdenk, dan vond ik het toen al leuk om op een podium te staan.
0: Je zei, je moeder die zong ook, maar zo ken ik haar niet.
1: Nou ja, zij heeft toch een Edison gekregen voor haar Pippi Langkous zit, hè?
0: Ja, maar dat is natuurlijk als een...
1: in character.
0: Als een, ja, precies. Ja. Dat is niet als zangeres of zo.
1: Nee. Die ambities heeft ze ook niet gehad. Maar ja, ze zong thuis wel heel veel. Vooral klassieke muziek. Ze kan heel mooi klassiek zingen. Ze kon echt de Koningin van de Nacht zingen.

0: Ja, na die basisschool moest jij naar het vervolgonderwijs. Wat werd het en waarom?
1: In eerste instantie ging ik naar het gymnasium in Bussum, naar het Willem de Zwijger College. Omdat mijn twee oudste zussen daar al zaten. Zo ging dat.
0: Ja.
1: Dus dat wilde ik ook. Ik merkte al wel heel snel dat ik voelde me niet helemaal thuis.
0: Je bent meer een alfa, denk ik, of niet?
1: Ja.
0: Meestal zitten op de gym, zitten daar toch de betaatjes van de
1: toekomst. Nou, ik had, ja, maar het was ook de sfeer. Ik zat natuurlijk toch in Bussum.
0: Denk je elitair misschien?
1: Ja, ik zat in Bussum, de basisschool, zeg maar, die was heel erg gemengd.
0: Mm-hmm.
1: En de middelbare school was toch wel veel rijke kinderen die weinig met cultuur hadden. Dus als ik zei dat ik viool speelde, dan werd ik een beetje uitgelachen. En op een gegeven moment kwam ik een foldertje tegen van de vooropleiding van het conservatorium.
0: Ja.
1: In de muziekschool.
0: Uh-huh.
1: En daar was een foto van mensen die dansten en muziek maakten. Nou, ik weet niet of je nog weet, maar in die tijd had je ook het televisieprogramma Fame.
0: Oh ja.
1: Nou, daar was ik helemaal weg van. Dus ik had me helemaal bedacht, nou, daar wil ik heen.
0: Het was ook een soort openbaring dan voor jou eigenlijk?
1: Ja, ik dacht van, nou, dat is allemaal... Ik was natuurlijk ook puber, dus ik dacht, nou, dan moest ik ook in een gastgezin. Ik dacht, alles is leuker dan hier. Ik wil gewoon iets anders.
0: Je zat in een gastgezin?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou, omdat de afstand te groot is. Want ik deed dus middelbare school en conservatorium samen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik moest gewoon elke dag om 8:30 begon school.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was vanuit Bussum naar Den Haag niet echt... te doen.
0: Nee.
1: Dus door de week woon ik bij andere mensen thuis.
0: Zijn er aan die periode nou nog memorabele momenten overgebleven? Je zegt het zelf, je was puber. Nou, dan gieren de hormonen door je lijf natuurlijk, met alle gevolgen van dien. Maar heb je daar nog een bepaalde momenten dat je... Dat ben ik eigenlijk nooit vergeten.
1: Wat ik wel vooral me later heb gerealiseerd, is dat ik het iets te veel heb geïdealiseerd. Dat het toch wel moeilijk is om bij andere mensen te kunnen aarden. Je bent nooit echt lid van een familie. Je bent toch altijd een beetje een buitenstaander.
0: De warmte van thuis, die was...
1: Die heb ik wel gemist.
0: Ja,
1: ja. Dus ik zou het andere mensen niet aanraden om het op die manier te doen. Maar ik heb geen spijt van. Het was een fantastische school. Je zat met heel veel gelijkgestemden. Er werd met dansers en met die jonge muzici samen. Dus hele inspirerende omgeving.
2: Dit is het moment.
3: Birds flying high, you know how I feel.
2: Met René van Broekhoven.
3: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.

0: Simone. Hoewel, dat ligt er maar aan hoe je naar dat onnavolbaar kijkt. Want zo tegen het eind van dit programma zullen we ontdekken dat dit maar ten dele waar is. Maar zover zijn we nog niet in het leven en werk van Jannemien Knossen, mijn gast van vanavond in het moment. Jannemien, jij zou afstuderen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag op jazz, zang en viool. Maar lang daarvoor was je toch ook al met muziek bezig, hebben we gehoord?
1: Ja, ik speel vanaf mijn 7e viool.
0: Hoe komt dat zo? Waarom viool?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel gek gegaan. Ik heb gewoon op een gegeven moment ben ik op vioolles gegaan. Ik wilde eigenlijk heel graag saxofoon spelen, maar daar.
0: Oh.
1: Ja, maar dat kon niet, want daar was ik te jong voor.
0: Maar waarom kies je dan voor viool, vraag ik me af?
1: Ja, ik weet het niet meer. Ik weet niet eens of ik zelf daarvoor gekozen heb of dat ze dachten, oh, het meisje is heel muzikaal, doe maar viool.
0: Ja, ja, de meeste kinderen, als ze al wel moeten, vaak moeten ze het van de ouders, hè, want dat is een beetje dwang soms.
1: Ja.
0: En dan wordt het piano of gitaar, maar viool is niet een voor de hand liggend instrument, toch?
1: Nee, ik denk wel dat mijn moeder heeft gedacht van, omdat wel duidelijk was dat ik een muzikaal meisje was.
0: Mm-hmm.
1: En dus ik ben op vioolles gegaan.
0: Ja.
1: En ik denk wel dat ik, dat klinkt heel gek, maar het was een soort van zelfsprekendheid, omdat iedereen thuis muziek maakte.
0: Ja.
1: En pas echt toen ik naar het conservatorium ging, toen dacht ik wel van, oh ja, dit is wel iets wat ik graag wil doen.
0: En nou speel je al heel lang op die viool. Wat maakt dat instrument nou zo bijzonder voor jou? Want het is een totaal ander instrument. Nou, niet helemaal totaal anders dan een gitaar. Daar zitten twee snaren meer op. Maar in ieder geval dan een piano of, zoals je zegt, een saxofoon. Wat vind je nou zo mooi aan het op viool spelen?
1: Ja, inmiddels is het natuurlijk, hoort het zo bij mij. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik het niet viool zou kunnen spelen. Het ligt ook wel heel dicht bij de stem.
0: Hm.
1: Dus je kan alles erin kwijt. Je moet de toon alles zelf maken.
0: Je moet intoneren op dat instrument. Er zitten geen fretten op of toetsen.
1: Geen vakjes, nee.
0: Je moet dus er zit een stukje zelfstandigheid in. En dan kun je dus precies tegen de toon of net boven de toon of liefst erop natuurlijk. Maar dan toch.
1: Ja.
0: Is dat het een beetje, die vrijheid die je dan hebt?
1: Ja, en ook gewoon, ik kan er alles in kwijt. Ja, ik ben wel heel erg, heb ik altijd gehad meer van de lyrisch spelen.
0: Ja, precies.
1: En mooie melodieën dan Paganini, dat heb ik nooit gekund.
0: Hmm.
1: Dat is ook geen ambitie van mij om technisch heel, ik heb heel veel met de mooie lijnen en de mooie vioolpartijen.
0: Het gehoor speelt een grotere rol dan de partituur, mag ik het zo samenvatten?
1: Ja.
0: Ik zei het al eerder, je komt uit een muzikale familie. Je vader speelde piano. Ja, speelde piano intussen.
1: Ja.
0: En je hebt ook een 6 jaar jongere zus, Maria Paula. Die speelt net als jij viool. Zij speelt de eerste viool in het Matangi strijkkwartet, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Ja, die is met het vioolspelen wel een Nederlandse kant op gegaan dan toch?
1: Ja en nee. Zij was natuurlijk geïnspireerd door mij.
0: Oh ja, nou, dat hoort met de oudere zus, hè?
1: Ja, ja. Dus toen ik een viool had, en ik begon natuurlijk met zo'n heel klein viooltje, en die werd steeds groter, en die kleinere ging naar mijn kleine zusje. Zij wist al heel snel dat ze echt kamermuziek wilde maken. Ik heb natuurlijk uiteindelijk, ben ik niet afgestudeerd in viool. Heb ik toch gekozen voor de zang. Zij hield heel erg van klassieke muziek. En
0: viool spelen dankzij een beetje aan jou. Want jij was ouder en je begon ermee.
1: Klopt.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Maar zij begon al op een wat jongere leeftijd, heb ik ergens gelezen. Want zij zegt althans dat ze op de 5e al begon met vioolspelen.
1: Ja, dat kwam ook door mij.
0: Ja. Dus ze had een voorsprong, ja. Ja, dan wil ik toch even iets aan jou aanhouden. Een parallel die me opviel. Ik heb zelf een jongere broer. Wij zijn allebei journalist, programmamaker, regisseur, hoe het zo uitkomt. Hij heeft heel lang bij de VPRO gezeten. Heeft hij prestigieuze prijzen gewonnen. Met programma's als In Europa en Onze Man in Teheran. Ik zou een aantal audiovisuele bedrijven opstarten. Dus onze wegen, die lagen toch een stukje uit elkaar, maar we doen in feite hetzelfde. We gaan op zich goed met elkaar om, we kunnen eindeloos praten over het vak, maar er blijft altijd een zekere afstand. Ik denk zelf dat er sprake is van een nooit besproken, maar misschien toch wel onderhuidse jaloezie de métier. Nou, je hebt een jongere zus en die ook haar eigen weg ging, maar jullie doen hetzelfde. Hoe gaat dat nou bij jullie? Of hoe gaat het tussen jullie misschien in ieder geval zeggen?
1: Ja. Nou, dat gaat eigenlijk wel goed.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk omdat wij natuurlijk deels hetzelfde doen. Mm-hmm. Maar ook wel heel erg onze eigen weg zijn gegaan. En ik ben gewoon heel trots op wat zij bereikt heeft. En zij is heel trots op wat ik bereikt heb. En we volgen elkaar.
0: Gaan jullie ook naar concerten van elkaar, voorstellingen? Of?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Ik denk dat wat dat betreft, dat we niet heel erg in elkaars vaarwater.
0: Nee, sowieso niet qua genre natuurlijk. Maar
1: nee, er was wel een periode dat zij ook bij Herman gespeeld heeft, even kort. Omdat ik.
0: Jij was zwanger.
1: Ik was zwanger. En Herman had zoiets van toen mijn dochter geboren werd. Van nou, het lijkt me wel leuk om Maria Paula erbij te houden. dat is wel, vond ik wel moeilijk.
0: Ja, ja. Kan me voorstellen.
1: Omdat op dat moment...
0: Komt ze wel in jouw vaarwater.
1: Nou ja, goed, zij is natuurlijk... of natuurlijk, maar zij is gewoon technisch... veel vaardiger dan ik. Uh-huh. Dus ik vond dat vond ik heel moeilijk. Maar dat kunnen we ook wel uitspreken naar elkaar. Uh-huh. En uiteindelijk is zij gewoon lekker haar eigen weg gegaan. Daarin is totaal geen...

0: Masseur was dat van de Canadese zangeres Catherine Major. En dat sloot dan weer mooi aan bij het verhaal van de zusjes Knossen, waar we het zojuist over hadden. Je kunt zussen zijn, maar dan hoef je nog niet dezelfde koers te varen, Janemien.
1: Ja, en wat dat betreft verschil ik in heel veel dingen wel van haar. Maar daar kunnen we ook wel gewoon over praten. Ja,
0: wat zijn dan de verschillen die jij ziet, voelt?
1: Nou, zij is wel, als het gaat over een bepaalde manier bijvoorbeeld Bach spelen of Beethoven, daar heeft zij een hele andere opvatting over dan ik. Ik ben veel meer vanuit wat ik voel. Ik ben denk iets meer van het romantische.
0: Wat ik net al zei, jij bent meer van het luisteren en beleven en zijn meer van de partituur misschien.
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog zo is, want daar hebben we nu niet meer echt gesprek over. Maar ik weet wel dat toen, dat zij heel in die tijd heel erg was van, ja, maar nee, maar dat hoor je zo te doen en zo. En ik denk dat ik daar toch anders in ben.
0: Is er ook een verschillende ambitie tussen jullie? Want zij heeft nu ze is nu baas van een of ander instituut, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: En dat, ja, dan moet je toch wel ambitie hebben om dat ook nog te willen doen naast al dat spelen. En dat heb jij niet zo erg, toch? Je bent niet een zeer heel ambitieus mens, zowel. Ik bedoel het als compliment.
1: Precies. Nou, het grappige is dat zij dus inderdaad sinds vorig jaar directeur is van een festival in Bergen.
0: Ja.
1: En zij heeft gewoon heel lang door de jaren heen met het Matangi Strijkkwartet ervaring opgebouwd in, ja, ook hoe moet je zo'n ensemble leiden. En je moet natuurlijk naar de buitenwereld ook echt duidelijk maken wie je bent. Ik heb dat natuurlijk veel minder hoeven doen. En zij is daar heel goed in. Zij is verbaal heel sterk en ze kan heel goed schrijven. En dat is wel een kant die zij nu op aan het gaan is. En dat vind ik bewonderingswaardig. En ik denk dat het ook heel goed is om dat te combineren met muziek.
0: Ja, als je dat kan, zeer zeker. Nou, laten Maria Paula Major even rusten. Ja, waarom gebruikt zij trouwens de naam van de moeder en jij die van je vader? Dat vind ik ook wel een leuke.
1: Ja, dat kwam omdat mijn ouders, toen zij geboren werd, inmiddels gescheiden waren. En mijn moeder dacht van, nou, dan heeft ze lekker mijn naam.
0: Oké. Dus toch je moeder weer. Ja. Kijken we even naar wat er met jou allemaal gebeurde. Want jij staat centraal vanavond. Nadat je in 1997 geloof ik afstudeerde aan het conservatorium. Viool, dat werd het niet. Het werd jazzzang. Waarom nou jazzzang? Waarom geen pop? Waarom geen film erin?
1: Ik heb altijd een voorliefde voor jazz gehad. Dus echt voor de standards en de oude jazzzangeressen. Mede door mijn vader. Dat was een grote jazzliefhebber.
0: Oh ja.
1: En op een gegeven moment was er een zangavond op het conservatorium in Den Haag. Daar ging ik naartoe. Ik kwam daar toevallig. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Dus toen ben ik zanglessen gaan nemen. En ik kon in die tijd heel makkelijk via het conservatorium gewoon lessen krijgen.
0: Jazz biedt ook vrijheid, hè? Meer vrijheid dan bijvoorbeeld pop, waar alles toch altijd door een bepaald akkoordenschema wordt bepaald.
1: En ook praktisch, dat bestond ook niet in die tijd. Nee. Je deed of klassiek of jazz. Mm-hmm. En ik ben daar eigenlijk een beetje ingerold. Dat op een gegeven moment dacht ik, ik ga maar gewoon auditie doen en kijken. Want dan kan ik ook gewoon jazzzanglessen hebben. En toen werd ik aangenomen. Dus ik heb een flink aantal jaar dubbel hoofdvak gedaan.
0: Nou, wat ik zeg, jazz biedt meer vrijheid, toch? Muzikaal, instrumentaal of vocaal, wat dan ook. Maar je kunt meer kanten op.
1: Ja, en ik vind ook gewoon het repertoire heel erg mooi. Melodieus, verrassend. Ja, ik heb er gewoon echt wat mee.
0: Maar jij bent eigenlijk dan meer zangeres dan violiste. Dat is wat je zegt. Of mag ik het zo niet zeggen?
1: Nou, als je kijkt naar de studie, de afgestudeerdheid wel. Maar ik denk, ik ben natuurlijk altijd viool blijven spelen.
0: Ja.
1: Dus
0: nou, bij Herman is dat hoofdzaak, hè, op het podium. Maar hoe voel je dat zelf? Wat vind jij nou, waar voel je het meeste toe aangetrokken? De viool of het zingen?
1: Het allerliefste zing ik.

0: Jannemien Knossen was dat met haar opvatting van een liedje dat we eigenlijk al heel lang kennen.
1: Weet je nog, toen de wind de bomen tergde en hen de mantels van het lichaam trok dat wij samen. De regen kletterde bij stromen, schuilen en jij zo schrok.
0: Maar Jannemien Knossen, mijn gast van vanavond in het moment, zou er een eigen Engelstalige versie van maken. Do You Remember heet het dan. En het staat op haar album Jannemien Knossen Sings Herman van Veen, A Little Different.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
0: Ja, tijdens jouw studie aan het conservatorium zou jij spelen met Mini en Maxi.
3: Ja.
0: Hoe kwam dat nou weer zo? En hoe kijk je op die periode terug?
3: Dat is echt heel grappig gegaan eigenlijk. Ik zat dus op de middelbare school, op het conservatorium. En een van mijn klasgenoten die was de buurman van Karel de Roy, van Mini. Ja. Ik zat inmiddels in het eerste jaar van het conservatorium. En hij zei, joh, Mini en Maxi gaan een nieuwe show maken. En daar zoeken ze 6 vrouwen die meerdere instrumenten spelen. En iets met theater hebben. Is dat niet iets voor jou? Ik heb een brief geschreven, maar ik durfde mijn leeftijd niet te noemen. Ik dacht, dat doe ik niet, want dan denken ze vast, ik was 19 of zo. Dan denken ze vast, die is te jong.
0: Ja.
3: En toen mocht ik auditie doen. Dus ik deed en viool en zangauditie. En toen begonnen ze al een beetje over mijn leeftijd te grappen, want dat was helemaal geen issue. En ik werd aangenomen. Toen hebben ze de show nog wel een jaar uitgesteld. Dus uiteindelijk, aan het begin van dat ik in het derde jaar conservatorium kwam, zat ik in de theatershow van Scherzo.
0: Zo'n prachtige praktijkervaring die je dan opdoet, hè, zomaar even.
3: Ja, het was een fantastische tijd. En uiteindelijk, ik dacht natuurlijk dat het 1 seizoen zou duren, maar het werden er 4.
0: Ja.
3: Ik heb daar mijn man ook ontmoet, dus dat is ook nog eens heel
0: Hoe ging dat dan weer? Vertel.
3: Nou ja, hij was de drummer van de band.
0: Oh, ja.
3: Ja, wij vonden elkaar al vrij snel leuk, maar we hadden allebei nog een andere partner, dus dat duurde even. Ja, en het werd natuurlijk ook gezegd, ja, dat is niet handig, hè, tijdens je werk, weet je, dan wordt het
0: lastig. Nee, dat moet je niet mixen als het enigszins kan.
3: Ja. Maar goed, dat is tot op de dag van vandaag nog steeds mijn man. Dus het is heeft goed uitgepakt. Ja, maar het was een fantastische tijd. Altijd volle zalen. Het was een hele gave show om te doen.
0: En jij speelde viool daar of zong je ook?
3: Ja, allebei.
0: Oké.
3: Ja.
0: Dat was ook mooi natuurlijk dat je dat allebei kon uitleven.
3: Zeker. En het was een hele gave groep mensen. En we hebben er meer dan 700 voorstellingen gespeeld. En ik vond het elke keer weer een feest.
0: Ja, en je deed podiumervaring op. Ook belangrijk,
3: zeker.
0: Toch?
3: Ja.

0: donker podium in het Carré Theater met erop twee vrouwelijke violistes die een weemoedige melodie spelen. Daarvoor Mini en Maxi, twee muzikale clowns die een stil, kolderiek spel opvoeren. Ja, wie heeft deze theatershow vroeger met zijn kinderen niet bezocht? Een van die violistes was Jannemien Knossen en zij is mijn gast van vanavond en laat memorabele momenten voorbij komen en van de weeromstuit doe ik dat ook nog even. Als dat mag, tenminste, Jannemien. Ja. Karel de Rooij ken ik, want Hans Breukhoven, hij is niet meer onder ons, die had verzonnen dat er moest een museum komen wat de jaren 60 op de agenda zou hebben. En dat zou worden gevestigd in een heel groot leegstaand kantoorgebouw van de ANWB in Den Haag. En ik zou de creatieve leiding daarover nemen. Ja, ik ging op zoek naar mensen die in die tijd iets hadden betekend. Ja. En voor ik het wist, zat ik ook in de kamer bij Karel om te praten over wat hij allemaal te vertellen had. Hans Breukhoven ging dood, dus het project lag op zijn gat.
1: Oh, wat jammer.
0: Wat heel jammer was, ja, ja. Inderdaad. In 1998 verscheen er een pagina grote advertentie in het maandblad Jazz Nu. En daar werd jij omschreven als de jazzontdekking van dat jaar. Wat was er aan de hand?
1: Ja, het was een heel artikel en ik stond inderdaad op de voorpagina, weet ik nog. Ik vond hem laatst ergens in mijn werkkamer. Wil je het verhaal horen hoe dat gekomen is?
0: In het kort.
1: Tijdens het laatste jaar van mijn studie werd ik gevraagd om mee te doen bij de Schreeuw van de Leeuw. Van Paul de Leeuw had je altijd mini masterclasses. En ze hadden bedacht een mini masterclass van Gerry van der Klei, jazzzang. En dan mocht iedereen zich op inschrijven. Maar om een beetje zeker te zijn van niveau hadden ze ook een paar mensen gevraagd van het conservatorium. Nou, ik ging daar gewoon heen en een hele middag hebben we gezongen. En uiteindelijk had Gerry mij dus uitgekozen. En een half uur later zat ik bij de schmink en moest ik in de uitzending gewoon gaan zitten als publiek. En als laatste was ik aan de beurt.
0: Voor de leeuwen gegooid.
1: Ik kreeg een mini masterclass. En echt een week later werd ik opgebeld door Hubert Poel van platenmaatschappij. En hij zei, ik wil wel graag een plaat met jou maken.
0: Kijk.
1: Nou ja, ik was nog niet eens afgestudeerd.
0: Nee, dus precies.
1: Ik dacht, ja, en in die tijd was dat echt anders dan nu. Dus,
0: ja, ik kan me voorstellen. Heb je daar nog herinneringen aan het maken van dat album? Welke muzikanten heb je gebruikt? Waar kende je die van? Wie produceerde het album?
1: Dat zo.
0: Daar moet ik even over terug.
1: Nou, wat wel heel leuk. Ik had de band bestond wel voor een groot deel uit mensen van het conservatorium, waar ik al mee speelde.
0: Tuurlijk.
1: Maar wat wel ook wel heel leuk is dat Karel Krijnhof twee nummers meespeelt.
0: Ja, ja.
1: Die was toen nog niet zo heel erg bekend, maar ik was helemaal weg van zijn bandoneonspel.
0: Maxima moest nog komen, hè?
1: Precies, ja. Ja, het was fantastisch. Alles kon, we hadden alle tijd. En het is ook echt een heel mooi album geworden.
0: Het is niet gebruikelijk instrument trouwens in jazz, hè, een bandoneon.
1: Nee.
0: Het is wel apart.
1: Ja, maar ik heb altijd wel van de crossovers naar wereldmuziek of andere dingen gehouden, hoor. Dus.

0: Chicoline de Bachin was dat. Kleine jongen uit Bachin. Een liedje geschreven door de Argentijnse componist Astor Piazzolla. En door Jan-Emin Knossen, mijn gast van vanavond, vastgelegd op haar eerste album Jan. Dat zou uitkomen in 1998. Wat stond er nog meer op dat album, Jan-Emin?
1: Het waren met name jazz ballads.
0: Toch?
1: Ja, maar ook een vertaling van een tango, een nummer van Piazzolla. Dus daar speelde Karel dus mee.
0: Uiteraard, ja.
1: En daar stond ook een nummer op van Alison Morissette. Ik heb altijd wel gehouden van crossovers.
0: Het ging alle kanten op.
1: Ja.
0: Jan-Emin, het maken van een album, dat kost natuurlijk geld. Hoe kreeg je die financiering rond?
1: Zoals ik net vertelde, dat waren andere tijden. Dat werd voor mij gedaan.
0: Dat was nog een grammofoonplatenmaatschappij die dat risico nam, hè?
1: Ja.
0: Dat heb je nu niet meer. Je moet het nu allemaal zelf doen.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Wie heeft het geproduceerd, het album? Weet je dat nog?
1: Ik weet wel wie het op heeft genomen en waar. Maar producer...
0: Waar was dat?
1: Michael Leroy.
0: Oh, in Amsterdam.
1: In Amsterdam, ja.
0: Hij heeft een hele mooie nieuwe studio in Amsterdam gebouwd.
1: Ja, precies. Ik denk dat Henk het geproduceerd heeft uiteindelijk. Maar...
0: Henk is jouw man dus.
1: Ja.
0: Wat ik altijd jammer vind tegenwoordig, er is zoveel aanbod en zo weinig distributiemogelijkheden vanuit de platenmaatschappijen. Die doen dat gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Hoe ging dat in die tijd? Toen deed de maatschappij dat nog wel zelf?
1: Ja, ik heb heel veel media-aandacht gehad. En ik lag ook overal in... Ja, hij had toen nog platenzaken.
0: Ja, ja.
1: En hij is zelfs in Japan ook uitgekomen.
0: Ik wou net zeggen, hij heeft het album een beetje verkocht.
1: Ja, het ging eigenlijk heel goed. Alleen in die tijd begon ik ook bij Herman.
0: Ja. Daar komen we zo nog op.
1: Ja.
0: In datzelfde jaar, je zei het al even, in 1998... zou je als violist en zangeres deel gaan uitmaken... van het theatergezelschap van Herman van Veen. En hoe kwam dat dan weer zo?
1: Ik werd op een gegeven moment gebeld door iemand van Harlekijn... die ik toevallig ook kende. En die zei van, joh, Herman die wil heel graag een violiste naast zich.
0: Hij speelt zelf toch al zoveel viool, denk je?
1: Ja, maar hij wilde dus zelf weer wat meer geïnspireerd te raken... Oh ja. En zelf meer te gaan spelen, een violiste. Zij moest aan mij denken en ik moest echt auditeren. Dat gebeurt bij Herman eigenlijk bijna nooit. Maar ik moest auditeren en met mij ook mijn twee collega's van Minnie en Maxi. Want wij waren natuurlijk pas net gestopt met die show. Ik deed thuis bij hem auditie in Soest. En ik was de eerste. Dus ik zat eerst 's ochtends bij hem en zijn familie aan de koffie te drinken aan de tafel.
0: Lastig hè, als eerste?
1: Ja, en ik ben altijd te vroeg. Dus toen zei ik, mag ik nog even een beetje inspelen? Dus ik was zo'n beetje aan het inspelen en toen kwam hij naar me toe en toen zei hij, ik weet het al.
0: Oh.
1: Jij gaat mee op tournee? Nou, oké. Okay.
0: Die anderen waren automatisch uit?
1: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Die zijn het in ieder geval niet geworden.
0: Nee.
1: En een week later was ik al in Duitsland, kwam ik kijken. En een week daarna speelde ik al mee, dus dat ging eigenlijk best wel snel.
0: Een gigantische carrièresprong dan toch? Als je het over memorabele momenten hebt, was dat er wel eentje?
1: Dat was er zeker een, ja. Dat was echt heel bijzonder. Dat er een soort, er was meteen een klik.
0: Klik, ja. Ja.
2: Wenn du jung bist, weißt du nicht, dass du jung bist. Genau so wie das Meer nicht weiß, dass es weit ist. Und das Schiff, dass es fährt. Und der Sturm, dass er hält.

0: Wenn du jung bist was dat van Herman van Veen tijdens een van zijn vele theatertours door Duitsland. Toen nog terzijde gestaan door pianist Erik van der Wurf, inmiddels overleden, en daarnaast, tot op de dag van vandaag, gitarist Edith Leerkes, haar hoorden we al eerder als gast in het moment, en Jannemien Knossen op viool. Zij is mijn gast van vanavond. Jannemien, kende jij Herman al voordat je tot zijn gezelschap toetrad?
1: Ik kende hem niet, maar hij is wel een keer bij Minnie en Maxi komen kijken.
0: Oh ja.
1: En toen heb ik hem ook achteraf nog wel even gezien, maar ik ken hem verder niet, nee.
0: Wat voor indruk maakte die nou toen op jou? Heel lang speel je met hem samen, maar wat was nou jouw eerste indruk?
1: Ja, ik vond het wel een meneer, zeg maar.
0: Ja, ja. Hij was wel iemand, hè? Hij is wel iemand,
1: ja,
0: moet ik
1: zeker
0: zeggen.
1: Ja, ja. Ja, en wat grappig ook, want ik ging de eerste keer kijken in Alte Oper in Frankfurt. Ja. Dus ik was in mijn eentje met de trein daar naartoe gegaan en hij speelde daar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het was echt gewoon voor mij allemaal helemaal nieuw dat men voor de show ook niet gezien. Want het was allemaal veel groter dan ik gewend
0: was.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, dus pas daarna hebben we elkaar echt ontmoet. En dat was op allerlei vlakken meteen, ondanks het leeftijdsverschil. Dus, ja, ik ben nu zo oud als hij was toen ik bij hem ging spelen.
0: Kijk aan, ja, we zijn 27, 28 jaar verder.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik heb een dochter, Nieke. En die heeft bij Herman een hele tijd is ze tourmanager geweest. En die kwam op een zeker moment naar mij toe. Die was ook via gevraagd, zeg maar.
1: Ja.
0: En toen zei ze, pap, weet jij Herman van Veen? Wie is dat? Ik zei, nou ja, daar ging ik een jaar of 10, 15 geleden wel eens naar kijken. En maar is dat iemand... Ze wist überhaupt niet wie hij was.
1: Oh ja, nee, dat wist ik wel.
0: Had je al eens voorstelling van hem gezien?
1: Ik had hem nooit live gezien.
0: Dat bedoel ik.
1: Nee, dus dat was de eerste keer in Frankfurt dat ik in de zaal zat. En ik was wel meteen echt overdonderd.
0: Oké, overdonderd in de positieve zin.
1: Positieve zin, ja.
0: Nou, dat spelen bij Herman van Veen straks 30 jaar als je lekker doorgaat. Ik kan me voorstellen dat dat heel wat memorabele momenten heeft opgeleverd. Misschien doe ik een enorm beroep op je geheugen. Mooie momenten, spannende momenten. Misschien wel dramatisch verdrietig moment, aan jou de keuze.
1: Oh jeetje, ja, dat zijn er natuurlijk zoveel.
0: Nou, pak er eentje.
1: Ja, memorabele momenten zijn natuurlijk de grote zalen, vooral in Duitsland, waar het publiek uitzinnig is.
0: Ja, maar die liggen voor de hand. Dat is overweldigend. Maar ik kan me voorstellen dat misschien juist kleine momenten ineens memorabel worden.
1: Nou ja, misschien is dat dan wel een verdrietig moment, maar ook wel het verlies van Erik van der Wurf.
0: Oh ja. Dat, pianist bij Herman, hè?
1: Ja, daar gingen wel een paar jaar aan ziekte aan vooraf.
0: Hij had kanker, hè?
1: Ja, en ik reisde met hem. Dus hij was echt mijn tourmaatje.
0: Ja,
1: ja, toen hij wegviel, dat was wel... daar heb ik het nog best wel een tijd moeilijk mee gehad.
0: Daar doe je enorme, ik zou zeggen, intieme relatie op met iemand. Hè? Als je van podium naar podium reist, dan zijn dat meestal uren bij elkaar in de auto.
1: Zeker, ja.
0: En het grappige is, als je in de auto zit, en vooral in het donker...
1: Ja.
0: Dan kijk je allebei naar voren. Dus je hoeft niet constant elkaar aan te kijken. En dan komen toch de meest vertrouwelijke onderwerpen ter tafel.
1: Zeker.
0: Dat gebeurt bij mij dan altijd wel.
1: Ja.
0: Ja, Erik was een hele aparte man. Maar ook een waanzinnige arrangeur en pianist natuurlijk.
1: Ik vond hem een fantastische muzikus.
0: Ja.
1: En ook een fantastisch mens. Daar gaat hij weer. We hadden echt een klik.
0: Ja,
1: ik kwam natuurlijk als jonge vrouw. Hij speelde destijds natuurlijk nog met Nart ook.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk, ik kan me best voorstellen dat je altijd eventjes kat uit de boom kijkt. Van ja, wie komt daar dan nu weer nieuw bij? Dat herken ik nu ook als er nieuwe mensen bij komen. Dus zeker vanaf het moment dat wij samen zijn gaan reizen, toen is er zo'n mooie band ontstaan.
0: Wat was hij voor een man? Hij was niet een uitgesproken iemand, toch?
1: Nou, dat kon hij wel zijn.
0: Jawel, maar op het podium was hij altijd natuurlijk dienend.
1: Heel bescheiden.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Maar wie was hij nou echt? Of zoals jij hem dan hebt leren kennen uit al jullie gesprekken in de auto?
1: Ja, gewoon een hele betrokken... Ja, warm vind ik voor mij. Ja, warm. Ook een beetje een eigenheimer af en toe.
0: Hij kan ook best ondeugend zijn, hè? Ik heb verhalen gehoord over hotels die werden verbouwd en zo.
1: Ja, ik dacht, daar hebben we het maar niet over. Maar die kant had hij ook. Een hele trouw. Hij was vooral ook heel trouw en betrokken.
0: Dat moeten we altijd heel lang met Herman gespeeld,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: 50 jaar of zo. Dus een hele tijd. Wat ging er door je heen op het moment dat je hoorde dat hij overleden was?
1: Ja, ik wist natuurlijk al wel dat het daaraan zat te komen.
0: Je leeft er een beetje naartoe.
1: Ja, nou, uiteindelijk is het nog best wel snel gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb gelukkig nog afscheid kunnen nemen.
0: Ja.
1: En dat is, dat was heel mooi en fijn.
0: Er waren geen losse eindjes meer.
1: Nee.
0: Jullie hebben alles kunnen bepraten. Nou, hoe mooi is dat?

0: Erik van der Wurf was dat. Bijna een half eeuw pianist bij het theatergezelschap van Herman van Veen en muzikaal collega van Jan-Emien Knossen, mijn gast van vanavond, die zojuist dierbare herinneringen aan hem ophaalde. Voor wie zich in een droom verwart was dit. En dat is een tekstregel die we in een van de liedjes van Herman van Veen zouden horen terugkeren. Deze muziek komt uit de film Uit elkaar, een semi-autobiografisch drama dat uit zou komen in 1979. Ja, dat brengt ons dan aan het eind van het eerste uur van deze aflevering van Het Moment. We gaan er even tussenuit, Jan-Emien, maar we zijn er straks weer aan de andere kant van het nieuws en de reclame. Tot straks dus.
1: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard.
2: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren tekst en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
0: RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven. Ja, en die zegt welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering van Het Moment, waarin ik vanavond te gast heb Jan-Emien Knossen. Zij speelt al heel lang viool in het theatergezelschap van Herman van Veen, waar ze zo nu dan ook als zangeres even goed uitpakt. Daarvoor zat ze jarenlang in de revue van Minnie Maxi en ze heeft als zangeres inmiddels al een aantal albums uitgebracht. Nou, verder regisseert ze bij studiosessies waarin de rollen van kinderfilms worden nagesynchroniseerd. Ja, wat dat dan precies inhoudt, dat horen we in dit tweede uur van Het Moment. Jan-Emien, waar waren we in ons gesprek gebleven? Ah ja, bij je werk van Herman van Veen. Nou ja, je werkt al heel lang samen met Herman. Je staat avond en avond met hem op het podium. Wordt het dan nooit een beetje een routine?
7: Nou, bij Herman kan je nooit op routine, want er is geen dag hetzelfde. En ja, dat kan soms wel moeilijk zijn. Af en toe heb ik natuurlijk ook wel zoiets van, oh, kunnen we nou niet een keer gewoon lekker een show spelen? Maar wij repeteren gewoon nog elke voorstelling in de soundcheck een uur.
8: En, dat is heftig, hè?
7: Dat is soms best heftig, maar dat is ook ontzettend leuk. Want daardoor is het dus nooit saai. Er is elke avond wel weer iets wat anders is. Al is het in de volgorde of soms gewoon een nieuw liedje wat we die avond gaan doen. Het maakt je heel flexibel en het houdt je scherp.
8: Ja.
7: Ja, inmiddels heb ik het wel heel erg leren waarderen, ja.
8: Ja, maar ik kan me voorstellen, net als een huwelijk, hè, als je zo lang met elkaar bent, ik wil niet zeggen dat er een bepaalde sleetsheid optreedt, maar dan dat je denkt, nou, dit weet ik nu zo langzamerhand wel. Maar dat valt dus mee.
7: Ja, die momenten heb je natuurlijk van beide kanten, denk ik. Mm-hmm. Maar het is nooit. Er gebeurt altijd wel weer iets. Of kijk, we staan natuurlijk altijd weer elke dag in een ander theater of een andere plek. Dus nee, van sleur is zeker geen sprake.
8: Nee, ik kan het ook positief uitleggen. Dat als je al zo lang met elkaar werkt, dan moet er wel iets zijn wat het gaan laat.
7: Oh ja,
8: natuurlijk.
7: Nou zeker. Ja. Ja.
8: Hoe kijk jij tegen Herman aan? Je werkt nu al zo lang met hem. Wat is hij in jouw gevoel voor mens?
7: Misschien toch wel een soort vaderfiguur, denk ik.
8: Toch wel, ja.
7: Ja, hij is ook uit hetzelfde bouwjaar als mijn vader.
8: Ja, ja.
7: Dus hij heeft ook wel de. Ja, we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. Dus dan kan hij soms echt even die vader zijn die ik niet heb. Mm-hmm. Maar we zijn ook zeker gewoon maatjes en zeker. Ja, ik denk dat wij muzikaal wel.
8: Klikken.
7: Nou, ja, wel. Ik durf wel groot zeggen, op minstens zo voel ik het, op zielsniveau.
8: Ja, ja.
7: Dat is echt wel nog steeds heel speciaal.
8: Ja, en hij kleurt niet binnen de lijntjes, hè? Ik bedoel, als hij zijn viool pakt, dan kan het alle kanten op gaan. En dan moet jij maar zien te volgen.
7: Ja.
8: Er zijn natuurlijk wel bepaalde afspraken over gemaakt, begrijp ik. Maar hij kan je toch nog wel eens verrassen, neem ik aan.
7: Ja, zeker.
9: Een voetstap is 3 tegels tot het einde van de straat. En je gaat niet rennen, doe je het wel, is het te laat.

0: Regels was dat van Herman van Veen. Ja, en als er één ding is waar hij niet van houdt, zo hoorden we net, zijn dat nou juist de regels. Maar goed, als kind, zo weten we allemaal, kun je daar nog in verliezen. Vooral als je die aan jezelf oplegt. Ik kwam een foto tegen van een groot truck met oplegger waarmee Herman alles vervoert wat hij op het podium zoal nodig heeft. En op de zijkant daarvan stond op een gegeven moment in koeienletters jouw naam. Hoe kwam dat nou zo? Herman van Veen en Jannemien Knossen stond daar.
1: Nou, ik stond er niet alleen op, toch?
0: Nee, ik zeg al Herman van Veen en nee, maar je stond er toch op?
1: Ja, dat is wel vaker gebeurd, soms een periode niet, maar...
0: Was dat een idee van hem? Of?
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja.
1: Dus soms staan de namen van de muzici erop. Ja,
0: ja, ja. Herman is natuurlijk een theaterpersoonlijkheid van je welste, met een intussen enorme staat van dienst. Ja, ik vraag me dan af, en ik heb die vraag ook voorgelegd aan Edith, die hier een tijdje geleden in het moment zat. Hoe blijf je naast zo iemand overeind? Kom je zelf als muzikant, in jouw geval ook als zangeres, tot je recht? Of blijf je tot je recht komen? Hoe doe je dat? Lijkt me een behoorlijke dans.
1: Dat is het zeker, ja. Het is natuurlijk totaal anders als je, als ik zelf frontvrouw ben. Dat ik zelf kan bepalen wat ik speel of wat ik zing.
0: Ja.
1: En,
0: die ruimte geeft hij ook. Hè? Je hebt op een bepaald moment in de voorstelling, dan doe jij een liedje of je speelt solo een stuk viool, dat wel. Maar dan toch, ik vroeg dat aan Edith ook. Van hoe blijf je, nou ja, overeind is misschien een heel sterk woord, maar hoe blijf je jezelf?
1: Begeleiden is echt totaal iets anders.
0: Dienend.
1: Dienend. En dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat ook echt een... Misschien is het nog wel moeilijker dan voorop staan soms. Mm-hmm. Omdat je... Ik voel het altijd als een enorme verantwoordelijkheid. Van, dat ik wil... Dat ik denk, oh, maar het moet wel goed gaan. Want anders verpest ik het voor hem.
0: Hij moet shinen.
1: Hij moet kunnen shinen. Ja. En ik vind het natuurlijk zelf ook leuk om te kunnen shinen. Maar die ruimte krijg ik ook wel. Ja, in mijn geval, ik denk dat mijn rol anders is dan die van Edith. Want Edith is natuurlijk veel meer echt... Als gitariste sta je natuurlijk toch dichter bij hem als begeleider.
0: Ja, en bovendien is hij ook zakelijk partner van hem. Hè? Dat maakt natuurlijk ook een andere, ook een verschil.
1: Ja, ik denk dat meer mensen, als ze zouden zeggen van wie staat er nou naast Herman, dan zullen ze eerder Edith noemen dan mijn naam. Maar dat is ook prima.

0: Zeker geen perfecte geluidsopname vanuit de zaal, maar wel een staaltje van zangtechniek en stemcontrole was dat van Jannemien Knossen tijdens een theatervoorstelling van Herman van Veen. Het applaus na afloop was er dan ook niet minder om. Jannemien, samen met gitariste Edith Leerkes zijn jullie al jarenlang een constante op het podium met Herman. Hoe gaat dat tussen jullie beiden?
1: Het gaat heel goed. Wij kunnen inmiddels ook lezen en schrijven met elkaar.
0: Ja, en muziek maken.
1: Ja.
0: Zij heeft twee staren meer. Wat scheelt?
1: Zeker. Dus dat gaat wel goed.
0: Zij is ook een enorm creatief mens natuurlijk. Maakt ook zelf albums en zo en schrijft eigen liedjes.
1: Ja.
0: Dat is, maar dat gaat goed. Dus jullie hebben een goede band met elkaar.
1: Ja, zeker. Ja, dat is vanaf het begin af aan eigenlijk. Ja, eigenlijk zijn wij, zij kent Herman wat langer, maar we zijn wel allebei tegelijkertijd begonnen met de toeren.
0: Ja.
1: Dus en in die tijd was zij nog niet zakelijk verbonden met hem. Dus we kwamen als met z'n tweeën, zeg maar, in die groep mensen die al langer met hem werkten.
0: Ja, je staat ook een beetje op hetzelfde niveau dan natuurlijk qua organisatie. Je bent allebei muzikant en je bent allebei begeleidend en ga zo maar door.
1: Ja, maar ook op persoonlijk vlak heeft het altijd wel goed geklikt.
0: Ja.
1: Gaan we weer.
0: Zij is een warm mens.
1: Ja.
0: Meer. Ja, ja.

0: Wat heeft die lange samenwerking, Jannemien, jou nou gebracht met Herman? Ik bedoel, ik heb het natuurlijk niet over de gage of zo. Als je terugkijkt op ruim een kwart eeuw intensief werken met elkaar, wat heeft dat nou met jou als mens gedaan? Ik bedoel, hoe heb je als muzikant, maar ook als mens ontwikkeld?
1: Zo, dat is wel een grote vraag, hè?
0: Ja, nou, dat
1: Nog. Ja. Nou ja, kijk, inmiddels, het is meer dan de helft van mijn leven.
0: Ik wou zeggen, je kwam daar natuurlijk vrij jong.
1: Ja, ik was 26, nou, net 26.
0: Nu ben je meer dan twee keer zo oud.
1: Ja. Ja, dus ja, voor mij is het een is het familie.
0: Ja.
1: Zo voelt het. Het is vaak een tweede thuis. Hè? Dus zeker omdat we ook heel veel in het buitenland getoerd hebben.
0: Je staat 250 keer bij elkaar op het podium per jaar, tenslotte.
1: Nou, 250
0: Nou, 200 toch misschien zeker.
1: Ja, dat verschilt een beetje. Maar in ieder geval veel. Ja. En je bent ook nog met elkaar onderweg. Dus ja, het is a way of life.
0: Dat begrijp ik. Maar wat doet het met jou als je terugkijkt naar die 22-jarige van toen? Je bent nu natuurlijk een ander mens. In welke zin heeft dat spelen met Herman nou daar een verandering in teweeg gebracht? Je bent niet meer dezelfde, neem ik aan. En ik bedoel niet alleen als muzikant, maar ook gewoon als mens.
1: Ja, ja, ik ben natuurlijk wel door de jaren heen. Ik ben moeder geworden.
0: Ja.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. En daar ben je met elkaar. Dat heb je allemaal met elkaar gedaan. Dus er zijn mensen verloren, mensen bijgekomen. Die band, dat heb je buiten je eigen familie, heb je dat natuurlijk normaal met niemand.
0: Nee.
1: Maar dat, we zijn met elkaar meegegroeid. En ik heb natuurlijk ongelooflijk veel geleerd.
0: Ja.
1: Op alle vlakken, maar natuurlijk ook muzikaal. Het hele tourleven, maar ook, ja, ik merk zelf, ik ben nu zelf ook mensen aan het coachen, dat ik toch wel heel vaak denk, dan hoor ik Herman ineens.
0: Ja,
1: ik heb wel heel veel ook van hem geleerd. Mm-hmm. En dat doe ik nog steeds elke avond.
0: Maar als je teruggeeft even op jezelf, want daar wil ik het toch een beetje hebben. Als je naar jezelf kijkt van toen je 22 was en je kijkt nu, hey, je bent nu 54.
1: Bijna, ja.
0: Nou, tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden,
1: Ben je 54. Dan ben ik 54, ja.
0: Dan ben je toch een andere vrouw. En je bent toch een andere iemand. In welk opzicht zie je nou een grote verandering? Dat bedoelde ik eigenlijk met de vraag.
1: Ja, ik ben minder naïef natuurlijk. Misschien
0: sowieso,
1: ook minder onbevangen, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Ik vind dat moeilijk te zeggen. Ja, ik ben natuurlijk gewoon veranderd als jonge vrouw. Ik was net afgestudeerd.
0: Ja.
1: Ik had natuurlijk wel theaterervaring.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik was nog geen moeder. Ik ben gewoon zoals iedereen, denk ik.
0: Die vraag schreef me net te binnen. Je zegt, ik was ook nog moeder. Hoe ging dat? Want je bent natuurlijk vaak van huis.
1: Ja, dat was af en toe wel een ding.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ik heb daarin wel veel aan Edith gehad. Die had natuurlijk liep net iets voor.
0: Ja.
1: Dus,
0: je had een zoon.
1: En een dochter.
0: En een dochter.
1: Ja. Dus zij herkende heel veel. Hè. Ik kwam wel eens op het schoolplein en dan zeiden de moeders van, zo, jouw belang niet gezien. En als ik dan zei, ik ben op tournee in Duitsland, dus ik ben gewoon een aantal dagen in de week ben ik niet thuis.
0: Ja.
1: Oh, dat zou ik nooit kunnen, hoorde ik dan altijd. En dan voelde ik me af en toe best wel schuldig. Ik dacht, ik kan dat dus wel. Ja, dat klinkt op dat moment heel hard, maar ik kon wel gewoon die knop omzetten. Natuurlijk vond ik het af en toe heel moeilijk om van huis te gaan. Maar op het moment dat ik dan in de auto zat om weer naar een optreden te gaan, ja, dan was dat mijn leven. Ja, dat is altijd zo geweest. En natuurlijk vond ik het af en toe

0: I'm here.
1: Where are you? Was dat? Het staat op het album A Little Different van Jan-Emien Knossen, mijn gast van vanavond. Op dat album staan Engelstalige bewerkingen van liedjes van Herman van Veen, die zelf ook veel liedjes heeft bewerkt. Suzanne van Leonard Cohen is daar misschien wel het meest bekende voorbeeld. Where Are You heette bij Herman Waar Ben Je? Een cover van Another Time van Tom Rapp en zijn toenmalige groep Pearls Before Swine. Het lied dat gaat over de onverschilligheid binnen het heelal werd voor Herman vertaald door Rob Crispijn. Die was nog niet zo lang geleden eveneens te gast in Het Moment. Jan-Emien, nog even over jouw tourbestaan als muzikant. Jan-man Henk is zelf muzikant en die snapt dat. Maar hoe ging dat nou met de kinderen?
2: Nou, hij was heel veel thuis.
1: Nee, maar ja. Hoe keken die daar tegenaan? Een moeder die niet altijd was?
2: Ja, kijk, zij wisten niet beter.
1: Ja, ja.
2: En natuurlijk heb ik wel eens teruggekregen van, ja, je was er nooit. Wat niet zo was, want ik was natuurlijk ook wel thuis. Maar ze hebben wel een groot deel van mij ook moeten missen. En ik van hen. Maar aan de andere kant merk je nu dat ze wat ouder worden. En het natuurlijk ook weer heel leuk vinden dat ze nu naar mij kunnen komen kijken. En,
1: ja.
2: Daar ook wel trots op zijn.
1: Nou, ik heb een aantal bedrijven gehad en ik was natuurlijk ook heel weinig thuis. En ik heb mijn kinderen wel eens gevraagd na afloop, hoe vond je dat nou? En dat mijn zoon zei, nou pa, ik heb je niet zo gemist hoor, dat viel best wel mee.
2: Ja.
1: Ja. Ja,
2: ja. Ja, ze weten niet beter, denk ik.
1: Nee. En kinderen zijn natuurlijk van elastiek, hè? Op een bepaalde manier.
2: Ja.
1: Jan, toen Leonard Cohen overleed, was dat ook het einde van een fantastische band met drie kanjers van zangeressen? Nou ja, het einde, ze moesten een weg verder zien te vinden. Nou, we hopen natuurlijk dat Herman 103 wordt, voordat hij om wat voor reden ook omvalt. Maar wat zou dat dan voor jou betekenen? Is er dan nog perspectief voor jou als violist, als zangeres? Ik weet dat je met het laatste al stap aan het zetten bent. Daar hebben we het straks nog even over. Maar hoe zie je dat qua werk? Vertel.
2: Nou,
1: sowieso, hoe kun je nog verder reiken na Herman van Veen?
2: Ja, precies. Nou ja, wat ik qua optreden ben ik al... Ik heb altijd wel dingen nog zelf ook gedaan. En ja. Dat is nu weer vrij intensief. Ben ik bezig met een programma Feeling Good, een ode aan Nina Simone, waarin ik zing en viool speel. And I'm

Ik ben op het idee gekomen om deze voorstelling te maken... doordat ik het lied Feeling Good zong in de voorstelling van Herman van Veen. En dat vond ik zo gaaf om te doen... dat ik er wel een heel liedjesprogramma van wilde maken. Haar repertoire is zo breed. Ze zingt folkmuziek, ze zingt Kurt Weill, ze zingt Franse chansons... protestliederen, van alles.

Zij is begonnen met klassiek piano. Ik begon met klassiek viool. Zij heeft ook veel in de kerk gemusiceerd. Dat heb ik ook gedaan, omdat mijn vader organist was in de kerk. We hebben dus allebei de klassieke achtergrond. Zij wilde eigenlijk liever niet zingen. Ik wel, heel graag. We bleken heel veel raakvlakken te hebben.

0: wat ik hoop dat, dat het gevoel is als mensen naar huis gaan, als ze de voorstelling gezien hebben, is dat ze van het begin af aan op een trein stappen en met mij en mijn band een reis maken door het leven van Nina Simone. En na anderhalf uur hoop ik dat de mensen heel blij naar huis gaan en nog een completer beeld hebben van Nina en nog meer van haar zijn gaan houden.
1: Ja, een kleine indruk was dat van Feeling Good. Een muzikale ode aan de muziek en persoon van Nina Simone. Waarmee Janemien Knossen, mijn gast van vanavond, momenteel langs de kleine theaters toert. Ja, de cd moet nog komen, hoorden we zojuist. Ik heb de voorstelling inmiddels gezien. En ik was onder de indruk van de muzikale vertaalslag die je met een paar prima muzikanten weet neer te zetten, Janemien.
0: Ja, dus daar willen we absoluut nog mee, daar wil ik mee verder. Maar ik besef wel dat dat natuurlijk niet de hoeveelheid concerten geeft die ik met Herman heb. Dus dat zal echt. En ik ben natuurlijk ook geen 20 meer. Dus, maar ik hoop wel altijd muziek te kunnen blijven maken. En ik heb in de coronatijd ben ik begonnen aan een studie. Dus ik ben ik heb me ook gespecialiseerd in coaching.
1: In coaching op welk gebied?
0: In eerste instantie heb ik een studie gedaan waarin ik dus meer algemeen coachingbegeleiding, 3 jaar. En ik heb me gespecialiseerd in presentatiecoaching. Dus ja, nu is mijn grote droom dat ik dus, en daar ben ik deels ook al wel mee bezig, jongere mensen kan helpen en coachen in het in zichzelf presenteren. Dus dat gaat veel verder dan hoe moet ik mijn hand houden of hoe loop ik op het podium.
1: Podiumpresentatie heb je het over dan?
0: Ja, podiumpresentatie.
1: Dat specifiek dus.
0: Ja, en dat is niet alleen bij muzici. Ik doe ook. Het kunnen ook zakelijke mensen zijn, maar mijn hart gaat natuurlijk uit naar de cultuursector.
1: Ik zet de klok even een heel stuk terug. Naast viool spelen en zingen heb je nog een paar andere kaarten in het spel. Ik zei het al eerder aan het begin. Via jouw moeder, stemactrice Paula Major, zij deed trouwens ooit de stem van Pippi Langkous onder andere. Zal de oudere luisteraars misschien nog iets zeggen. Zou je heel vroeg in aanraking komen met het nasynchroniseren van animatiefilms. En daarbij zou je soms ook stemmetjes voor je rekening nemen. Wat kun je ons daarover vertellen? Dat is een heel apart vak, hè?
0: Ja, zeker. Nou, wat wel een leuk feitje is dat ik in de buik zat van mijn moeder toen ze Pippi insprak. Dus heel lang geleden. Ik heb als kind ook wel ook stemmen gedaan, maar dat was toen had je schoolradio en hoorspelen en zo. Maar dat nasynchroniseren was nog niet zoveel.
1: Nee.
0: Op mijn 26e is mijn carrière daarin begonnen. En dat was wel een mooi verhaal dat een collega van mijn moeder, die mij ook kende van vroeger, ze waren op zoek naar een hoofdrol voor de Disneyfilm Hercules.
1: Weet je nog wie de collega was?
0: Maria Lindes.
1: Ach, Maria Lindes, ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. En ze hadden al heel veel mensen getest.
1: Ja.
0: Maar er was niemand uitgekomen. En toen dacht Maria, die had mij dus ook, dat is wel grappig, ook op televisie gezien bij Paul de Leeuw.
1: Ah,
0: en
1: ja,
0: dacht, misschien moet zij gaan auditeren. En ik kreeg de rol. Dus ik had ineens, vanuit het niets, een hoofdrol in een Disneyfilm. En ja, eigenlijk vanaf dat moment ging die inspreekcarrière echt goed lopen.
2: Walt Disney Pictures presenteert de man.
3: Hercules.
4: Hercules.
5: Klunzules.
6: De held.
7: Ik ben een actiepop.
8: De film.
9: Hey, ik vind het geweldig.
10: Wat een ster. Hercules populair.
11: Al van het moment hij is een meesterrepeer.
12: Van de makers van Aladdin en de kleine zeemeermin.
13: Luister, Rijpo.
12: Een bonte stoet van verrassende nieuwe karakters. De geestige, zelfbewuste meid.
14: Bent u niet een dame in nood?
15: Ik kan het zelf aan. Fijne dag.
12: Philoctetes.
16: Zeg maar veel.
12: Hades, koning van de onderwereld.
17: Klaar voor de laatste ronde.
12: Disney's 35ste allernieuwste animatie. Het mythische verhaal van Hercules.
18: Gaaf en cool.
19: We dansen, kussen, slijmen, lachen wat en gaan blij naar huis. Wat zeg je dan, hè?
1: Dat kun je toch niet zomaar, hè? Ik heb een stemmenbureau gehad heel lang en ik ken natuurlijk het vak. Misschien voor de luisteraars even interessant om te weten. Na synchroniseren van films, en met name tekenfilms, animatiefilms, dat doe je eigenlijk omdat jonge kinderen, die kunnen nog niet zo snel de ondertitels lezen.
0: Ja.
1: Dus dan vervang je eigenlijk de brontaal van de dialogen door de taal, in dit geval Nederlands. Dat is wat je doet.
0: Ja.
1: Maar dat is niet simpel, want dan moet je, dat gaat niet zo van je ziet voorbij komen, je kent het wel.
0: Nee.
1: Ja, dat werkt met inzetjes, dat je elke keer een zinnetje pakt en dat moet je dan maar zien zink te krijgen met het beeld.
0: Ja.
1: Dat kun je toch niet zomaar?
0: Nee, nou ja, blijkbaar heb ik er toch iets van talent voor. En

0: om daar toch iets van jezelf in te leggen. He, ondanks dat de origineel is een inspiratiebron voor jou. Mm-hmm. Nou, ik ben het met je eens. Ja, kijk, het origineel, daar is natuurlijk, die mensen hebben, die hoefden zich nergens aan te houden. Het origineel.
1: Die waren vrij.
0: Die waren vrij, ja. En hadden veel tijd. En dat is, na synchroniseren is toch. De andere talen, dus het Nederlands, is vaak toch echt anders.
1: Ja, vooral omdat Nederlands is niet zo compact als Engels, hè, om maar eens wat te noemen.
0: Nee.
1: Dat gaat vaak rapper. En dan moet je maar zien dat je het erin past.
0: Ja.
1: De inzetjes, hè, de pogingen die je doet om elke keer een nieuw zinnetje. Hoeveel inzetjes kom je dan? Per uur ongeveer, weet je dat nog?
0: Ja, dat is inmiddels. Ja, dat hangt ook heel erg af van.
1: De complexiteit natuurlijk.
0: Van de serie, ja. of het zuchtjes zijn, of dat het lappetekst zijn.
1: Voor een beeld gewoon even.
0: Ik denk dat je gemiddeld toch wel 80 inzetten per uur moet halen. Ja. Zoiets.
1: Ja, anders wordt het niet rendabel. Want zo goed betaalt het ook niet, hè, na synchroniseren. Met name Disney heeft op dat punt een kwalijke reputatie, weet ik. Ja, dat stemmenwerk, dat heb je eigenlijk altijd naast het theaterwerk gedaan. Na een jaar of 10 zou je in de studio niet langer achter het glas, maar juist daarvoor plaatsnemen. Je zou stemacteurs gaan regisseren.
0: Ja.
1: Je wist inmiddels dat het inleven van in het karakter, hadden we het net al over. Wat je speelt, dat belangrijk is. Gevoel voor timing, ritme, muziek. Had je allemaal aan boord. En door die ervaring kon je ook nog eens een keer snel werken. Heel belangrijk. Maar ja, als stemregisseur, daar komen er een aantal andere kwalificaties om de hoek kijken, toch?
0: Nou, zeker, ja. En ik heb het geluk gehad dat er op een gegeven moment iemand een nieuwe studio begon en de regisseur zocht en zei, jij gaat dat doen. Ja, ik dacht, ja, ik had altijd wel zoiets, dat lijkt me leuk.
1: Welk studio was dat trouwens?
0: Hij bestaat helaas niet meer, maar dat heette de Fred Butter Sound Studio.
1: Oh ja, die heeft nu stemmenbureau.
0: Oké. Nou, dat was. Maar goed, dus ik werd eigenlijk in het diepe gegooid. En al snel bleek dat ik het toch wel heel erg leuk vond. En dat ik het blijkbaar ook wel kon. En het is eigenlijk natuurlijk ook een soort coaching wat je doet met mensen.
1: Ja, want het is lastig. Je weet wat er voor nodig is, hè, om zeg maar dat goed te doen.
0: Ja.
1: Maar dan ben je er nog niet, want degene die jij op dat moment regisseert, moet dat ook nog even doen.
0: Ja, en dat is echt een ander vak.
1: Ja.
0: Dus er zijn ook wel mensen die dat uiteindelijk toch niet lukt. Hè, want het is. Je moet juist. Maar ik heb ook heel veel zangles gegeven. En het onderwijs, of dit zit toch een beetje in mijn familie ook. Dus ik heb het altijd leuk gevonden om met andere mensen bezig te zijn. En om die mensen het beste uit diegene te halen.
1: Dat is wat je doet als regisseur. Hè? Je voegt iets toe in de zin dat je de mensen komen met een bepaald talent, een bepaalde kwalificatie binnen. En die moet jij dan maar optimaliseren, zoals dat heet. Met productie van muziek doe je niks anders. Maar er zitten toch ook wel risico's in. Ik bedoel, soms zou je mensen hebben die komen niet aan het aantal inzetjes, of die krijgen het maar niet voor elkaar. Ja. En komt dat voor?
0: Zeker, ja, dat gebeurt. Het is aan mij om daar een beetje, om dat in goede banen te leiden.
1: Het is een dun lijntje waarop je loopt. Hè. Aan de ene kant moet je kritisch zijn, aan de andere kant moet je ook motiveren. En die mensen proberen inderdaad tot dat niveau te krijgen.
0: Zeker, en het zijn mensen, hè. Dus ik heb ook wel eens, en tegenwoordig ook veel kinderen die inspreken.
1: Dat is allemaal moeilijk natuurlijk.
0: Ja, en die komen wel eens een dag binnen. Ja, dan komen ze net uit school en hebben ze een dag niet. Je moet wel heel flexibel zijn en daar ook rekening mee houden. Ik vind altijd, ben altijd toch wel dat ik voor de mensen ga.
1: Ja.
0: We doen wat mogelijk is, maar als het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Ja,
1: dat kan lastig worden dan, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee, duidelijk.
2: Je moet mensen ontmoeten, vrienden maken. Je woont niet in de ruimte, Elio. Je woont hier.
3: Alles oké?
4: Ik hoop dat ik ontvoerd word door ruimtewezens. Het bewijs dat ik in de ruimte thuis hoor. Deze moederplek lijkt precies op de Orionnevel.
3: Daar moet je even naar laten kijken.
5: Questa, leider van Gom.
6: Helix, leider van Velufina.
7: En jij bent de leider van?
4: Aarde?
6: Horen jullie dat allemaal? Dit is de leider van, Aarde.
4: Dit is de mooiste plek die ik ooit heb gezien.
8: Dit is het toilet.
1: Ja, een paar fragmenten uit Elio waren dat. Een van de recente animatiefilms die Jannemien Knossen, mijn gast van vanavond, zou regisseren.
9: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broek.

0: geloven.
1: Janemien, in dat stemmenwerk heb je nou veel contact met je collega's die je van stemactrice naar regisseur hebt doorgemaakt, maar ook bij die anderen terug. Ik denk bijvoorbeeld aan de veel te vroeg overleden Edward Rekers. Daar speelde ik al jaren mee samen voordat hij als zanger bij Kajak werd ontdekt. Via het stemmenbureau, Eurovoice, wat ik toen runde, zou hij terechtkomen in het stemmenwerk. En hij zou op een gegeven moment ook gaan regisseren. Zijn zoon Trevor bijvoorbeeld, die de stem van Harry Potter voor zijn rekening zou nemen, is er eentje van. Mijn vraag is, moet je nou eerst stemacteur zijn voor je kan regisseren?
2: Nou, er zijn regisseurs die zelf geen stemacteur zijn.
1: Nee.
2: Maar van de nieuwe regisseurs eigenlijk wel. Zijn toch altijd mensen die doorstromen. Maar er was ook een oude garde die op een andere manier, ja, zelf geen stemacteur waren en al regisseerden.
1: Mm-hmm.
2: Maar de meeste mensen zijn toch wel zelf stemacteur. Ja.
1: Ja, in zijn geval is het moeilijk, want ik ken hem natuurlijk als een fantastische zanger. En dat was hij zonder meer. Maar dan ben je nog geen regisseur. En hij heeft dan wel eens wat stemmenwerk gedaan, maar ook weer niet zo heel veel. Dus hij is typisch iemand die het met zijn gevoel voor ritme, muzikaliteit en zo moest doen.
2: Ja, wat trouwens, Edward, wij noemden elkaar altijd Bum en Buf. Hij woonde bij mij om de hoek.
1: Ja.
2: En dus ik kende hem ook goed. Ik heb ook veel onder zijn regie ingesproken. Ja, Edward was natuurlijk gewoon, die wist hoe het vak in elkaar zat.
1: Mm-hmm.
2: En was daar heel kundig in. En had natuurlijk heel veel ervaring ook met andere muzici daarmee werken.
1: Ja,
2: had gewoon een groot talent.
1: Ja.
2: Ook daarvoor.
1: En een groot hart ook wel.
2: Zeker.
1: Dat was niet altijd even makkelijk in de omgang, weet ik uit ervaring. Maar hij was wel een mooi mens. Edward, dat heb je weer gehoord in de hemel. Nou, genoeg over die stemmetjes. Keren we even terug naar de gezongen tekst. In 2016, 18 jaar na jouw eerste album Jan, zou je A Little Different uitbrengen. Wat betekende die titel nou en hoe kwam dat album tot stand?
2: Ja, A Little Different is de vertaling van het liedje Anders Anders. Vertaling van Laurie Spee. En Anders Anders is mijn favoriete nummer van Herman. En ik vond het ook een mooie titel, omdat ik de liedjes van Herman in het Engels zong. Dus A Little Different. Een beetje anders dan hij het deed. Dus dat vond ik heel erg passen. Het was voortgekomen uit dat Herman op een gegeven moment een festival had met allemaal mensen die zijn liedjes in een andere taal vertolkten. Waarvan ik dus 4 liedjes van hem in het Engels deed.
1: Mm-hmm.
2: En toen zei hij van, volgens mij moet jij daar gewoon een album mee maken.
1: Nou, ja.
2: Dat hebben we dus gedaan.
1: Vond hij dat niet moeilijk, dat zijn liedjes dan een hele andere vorm in het licht kwamen?
2: Nee, hij heeft het juist aangemoedigd.
1: Ja. Ja. En wat gaan we van dat album draaien?
2: Of A Little Different, wat ik nog steeds heel mooi vind. Maar ik vind zelf ook wel, weet je nog, maar dan in het Engels, Do You Remember?
1: Ja, daar draaiden we al eerder een stukje van. Dus beginnen we met A Little Different.

0: we hebben het nu uitgebreid gehad over het werk wat je allemaal hebt gedaan. Dan wil ik toch even kijken naar de mevrouw erachter. Jij bent in 2006 getrouwd met drummer Henk, die intussen ook een geluidsstudio heeft. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Hebben we het over gehad? Maar zit daar nou niet een mooi verhaal achter? Over memorabele momenten gesproken.
1: Jawel, er zit wel een mooi verhaal achter. Ik vertelde dus dat ik ging auditeren bij Mini & Maxi. Ja. Nou, en Henk die werkte inmiddels al 8 jaar of zo. Die zat in de band van Mini & Maxi.
0: Als drummer.
1: Als drummer. Hij zat ook in de commissie bij de audities.
0: O jee.
1: En hij zag achteraf, hoorde ik dat dan. Toen, vanaf het moment dat ik binnenkwam, was hij eigenlijk al, had hij zoiets, wauw, die vind ik leuk.
0: Ja, ja.
1: En,
0: want dit pleit voor zijn objectiviteit op dat moment natuurlijk.
1: Nee, maar hij was niet de enige hoor.
0: Oké, oké, oké.
1: Dus ja, het grappige is, hij heeft mij dus geauditeerd. En later toen we samen gingen werken, toen werd dat steeds closer. Maar ik vind het wel een mooi verhaal dat hij al meteen zoiets had van... Die vind ik leuk.
0: Hoe was dat dan omgekeerd?
1: Ik vond hem ook meteen intrigerend. Maar hij is iets ouder. En hij was natuurlijk al lid van de band.
0: Mm-hmm.
1: Hij hoorde er al bij. Dus ik vond hem heel intrigerend. Maar ik vond hem meteen al heel erg leuk.
0: Het klikte. We hebben het al een paar keer gebruikt.
1: Ja, zijn gevoel voor humor. En er was al meteen wel iets dat ik hem gewoon leuk vond. Maar ik had nooit durven dromen dat hij mij dat wederzijds zou worden.
0: Wat was het voor een man in die tijd?
1: Hij was toen 32. Ik 21. Ja. Hij zat altijd met zijn checkie in de repetitieruimte. Dat kan je nu ook niet meer voorstellen.
0: Nee.
1: Ja, heel relaxed. Hij toerde met Mini & Maxi al jaren. En had daar een goede job aan. En groot muziekliefhebber, theaterliefhebber.
0: En een toegewijde vader. Want als jij er niet bent, dan is hij aan de bak, hè?
1: Ja, dat werd natuurlijk later. Ja, ja. Zeker. Ja.
0: Jullie hebben 2 kinderen. Een zoon en een dochter. Houden die de familietraditie hoog? Treden ze wellicht in jouw voetsporen? Wat ben je daarover kwijt?
1: Nou, ze zijn allebei heel erg muzikaal. En mijn dochter die heeft heel lang piano gespeeld. Maar is daar op een gegeven moment mee gestopt. En ze zingt nog wel. Maar zij heeft een grote passie voor Japan. En woont daar inmiddels.
0: Ja, ja.
1: En doet helaas nu niks meer met muziek. Maar wie weet.
0: Wat doet ze daar dan?
1: Zij werkt nu, ze heeft gewoon een baan. Zij is personal assistant van een Chinese zakenman.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en mijn zoon is ook heel muzikaal. Is nog wat jonger. Die is net 18. En,
0: wat doet hij?
1: Hij drumt, maar hij speelt ook heel mooi piano.
0: Mogelijk, hè?
1: Ja. Maar hij speelt ook heel goed piano. Hij maakt eigenlijk elke dag muziek.
0: Okay.
1: Maar hij doet nu een studie voor podiumtechniek. Maar wie weet dat hij zelf ook ooit naar het podium wil.
0: Ik wou net zeggen, dan zit je aan de andere kant van het podium natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat vindt hij ook leuk.
0: Moet je zorgen dat het loopt allemaal.
1: Ja.
0: Ja, dan toch even nog terug naar de muziek, want die blijft een grote rol spelen in jouw leven. Je had het er al even over. Je hebt een band samengesteld waarmee een kleine theaterstukken uit het repertoire van Nina Simone speelt. Grote schoenen om te vullen, toch?
1: Dat is het zeker, ja.
0: Hoe kom je daarbij? Ik bedoel...
1: Nou ja, dus hier is ook Herman weer de oorzaak van.
0: Oh jee.
1: Want ik zong op een gegeven moment in zijn show een nummer, Feeling Good, van Nina. Toen zei hij opeens, waarom maak je daar niet weer een heel programma van? En in eerste instantie voelde ik heel veel weerstand. Want ik dacht, in deze tijden, ik ben natuurlijk... Dan ga je naar kijken van, zij was natuurlijk een zwarte vrouw.
0: Je had de verkeerde kleur.
1: Ik had de verkeerde kleur. En allemaal dingen van, dat kan ik natuurlijk allemaal niet doen. Inderdaad, die te grote schoen, dat voelde ik heel erg.
0: Ja, ze was natuurlijk ook heel erg sociaal betrokken. Hè? Ze was toch ook wel altijd...
1: Activistisch.
0: Ja, precies.
1: Zeker. Maar toen ben ik me een beetje in gaan verdiepen. En acteur Piet van der Pas, die ook een groot liefhebber is van Nina, die heeft mij toch wel overgehaald om er toch aan te beginnen. En heeft mij ook heel erg geholpen met alle teksten. En hoe meer ik in haar repertoire en in haar leven ging duiken, hoe enthousiaster ik werd.
0: Ze is doorleefd, hè?
1: Zeker, maar zij heeft dus een heel breed repertoire.
0: Prachtige pianiste, om te beginnen.
1: Ja, en wat bleek inderdaad, de overeenkomst van allebei een klassieke achtergrond.
0: Ja.
1: En zij dan op piano en ik op viool.
0: Dat is bij haar op een teleurstelling uitgelopen, hè, die klassieke.
1: Ja, eigenlijk wel grappig, want dat zeg ik ook in mijn show. Zij wilde heel graag klassiek pianiste worden. Ja. En zeker niet zingen. En bij mij was het omgekeerd. Ja, ik studeerde viool, maar ik wilde eigenlijk ook heel graag zingen.
0: Hmm.
1: Maar goed, uiteindelijk heeft ze daar natuurlijk... zij heeft daar ook een hele mooie carrière met beide. En had daardoor ook een hele eigen stijl. Die iedereen wel herkent van haar klassieke invloeden in haar pianospel.
0: Maar dan moet je natuurlijk bij weg blijven, hè, als je het goed wil doen. Als je het vertolkt.
1: Precies, dat moet je niet na willen doen.
0: Hoe reageert de zaal als jij dat repertoire van haar brengt als witte mevrouw? En Heel ander mens, ook een heel andere muzikant.
1: Nou, mensen vinden het fantastisch. En ze zijn natuurlijk al heel snel, is duidelijk dat ik niet... Ik breng echt een ode, dus ik vertel ook over haar. Ook wel iets over mezelf, maar echt over haar. En ook veel leuke dingen die mensen eigenlijk helemaal niet weten. En haar repertoire is zo breed. Dus er zit ook een Franse chanson in, een nummer van Kurt Weill en Bertolt Brecht. Dus het is... Ja, ik denk dat voor met name ook heel veel mensen een kant van haar zien die ze eigenlijk niet zo goed kennen.
0: Nee, en cultureel verantwoord, wat ja. dat betreft. Hè, omdat ze zo veelzijdig was enzovoort.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Loopt het goed?
1: Als we spelen, dan loopt het heel goed, zeker. Okay.
0: Maar je, ja. daarmee bedoel je, er mag nog wat optreden bij?
1: Nou, het is natuurlijk... we hebben best wel, mensen zijn best wel enthousiast. En er wordt nu ook wel, wel geboekt. Alleen, ik moet natuurlijk altijd... buiten de agenda van Herman. En ja. die is wat beperkt. En we gaan in juni dus een live cd opnemen. Dat laten we ook filmen. En daar gaan we voor crowdfunden. Dus daar ben ik nu heel druk mee bezig om dat op te zetten. Want daar hebben we natuurlijk wel wat centjes voor nodig. Maar ik hoop zeker ook daardoor weer een groter publiek te kunnen bereiken.
0: Nou, Herman die kwam met het idee, misschien wil hij wat financieren of zo, je weet het niet.
1: Nou, ik mag de cd opnemen op zijn artcenter.
0: Oh, kijk aan.
1: Dus zeker is hij betrokken bij dit hele proces.
0: Als mensen de voorstelling willen zien?
1: Dat is nu even lastig, omdat ik op dit moment even niet speel. Nee. Maar er komen nieuwe data aan. Dus als ze mijn website is nu in de maak. Maar zeker op de socials kunnen ze me vinden en volgen. Om te kijken wat de ontwikkelingen zijn.
0: Ja, want je hebt ook een Facebookpagina tenslotte. Waarin
1: Facebook en Instagram.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Jannemien Knossen. Zoek hem maar. Je vierde onlangs je 54ste verjaardag. Als het goed gaat, en dat wens ik je natuurlijk van harte toe, heb je nog een heel traject voor je. Hoe ziet dat er in jouw gedachten en plannen nou uit?
1: Ja, nou, ik hoop sowieso nog heel lang muziek te mogen maken.
0: Ja.
1: Ik hoop inderdaad, wat je al zei, dat Herman heel oud gaat worden.
0: Tuurlijk.
1: Maar ja, ik voel heel veel toekomst in het
0: coachen.
1: In het coachen.
0: Mm-hmm.
1: Ik merk echt dat ik daar heel gelukkig van word. En ik vind het ook een iets moois om alles wat ik in al die jaren geleerd heb, om dat door te kunnen geven.
0: Dat is een soort rijpingsproces wat je natuurlijk hebt doorgemaakt eigenlijk, hè?
1: Ja, en ik heb het altijd leuk gevonden om les te geven. Maar dit is natuurlijk niet, ik geef geen zangles. Maar
0: nee.
1: Ik ben echt gewoon aan mensen aan het coachen. En dat is wel echt een passie waarvan ik denk, ja, dat kan ik gewoon nog blijven doen tot ik 100 ben.
0: Ja.
1: Dus net als jij heb ik ook niet voor ogen om ooit te stoppen.
0: Nee, niet stilzitten.
1: Nee.
0: Nou, het lijkt me moeilijk, omdat je krijgt mensen binnen die je dan gaat coachen. En die ken je aanvankelijk natuurlijk niet.
1: Nee. Hè?
0: Dus je moet ontdekken van waar liggen de sterke en de zwakke punten.
1: Ja.
0: En dan maar zien dat je daarmee rondkomt. Dat zal misschien in het ene geval heel makkelijk gaan, omdat mensen heel gemotiveerd zijn. Maar
1: ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zich niet zo makkelijk geven wat dat betreft.
1: Nee, en dat is juist zo, dat vind ik leuk.
0: De uitdaging.
1: Ja, dat was met regisseren natuurlijk ook.
0: Hmm.
1: En daarvoor heb ik natuurlijk wel buiten de presentatie, dat ik echt de vaardigheden van een coach heb geleerd. Ik heb ook echt een opleiding gedaan waarbij ik ook nog wat dieper in kan gaan. Dus het is niet alleen dat ik ervaring heb op het podium en dat ik kan zeggen inderdaad van oh, misschien moet je iets meer zo doen of iets meer zo. Maar dat ik ook kan kijken van, kijk, iedereen vindt het spannend om zichzelf te laten zien.
0: Ja.
1: Dat is voor iedereen spannend, waar dan ook.
0: En confronterend soms.
1: En confronterend. En op het moment dat dat gebeurt, dan heeft iedereen zijn eigen mechanisme om daar mee om te gaan.
0: Ja.
1: En het is dus aan mij om te vinden waar dat zit en waar ik daar iemand beter in kan laten omgaan. En dat om kan draaien naar iets van, oh ja, nu voel ik dat ik wel echt mezelf kan laten zien.
0: Een subtiel spel, denk ik.
1: Ja, en dat is juist, dat vind ik het allerleukst.
0: Ja. Zijn er al resultaten te boeken? Je hoeft geen namen te noemen, maar mensen die je, ik wou zeggen, onder behandeling hebt gehad, dat klinkt dan zo.
1: Ja, ik ben natuurlijk pas, denk nu een half jaar bezig met echt presentatiecoachen.
0: Hm. Zijn er voorbeelden waarvan je zegt, nou, zij of hij, dat zie ik toch echt wel lekker gaan, dat gaat goed? Of...
1: Ja, zeker. Ja. Hm. Ik heb een hele jonge jongen. Ja, ik vind het nog lastig om namen te noemen,
0: nee,
1: want ik weet niet of zij dat willen.
0: Nee.
1: Maar van jong naar en ambitieus naar ook, ik heb ook bijvoorbeeld een zangeres die op amateurniveau zingt. En die is eigenlijk naar mij toegekomen van, wil je mij coachen?
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik ook ontzettend leuk. Ik coach ook die hele band. Maar ik vind het ook leuk, dat doe ik tot nu toe nog niet veel, heb ik wel gedaan, om ook mensen uit het bedrijfsleven. Hè? Dus
0: ja,
1: die, dat kan ook.
0: Maar zolang je er nu mee bezig bent, zie je al wel groei en ontwikkeling. Dat is belangrijk, denk ik.
1: Ja, want daar moet je het van
0: hebben, hè?
1: Ja.
0: de onvermijdelijke vraag. Hoe kijk je in de achteruitkijkspiegel als een tevreden, gelukkig mens? Of zijn er stiekem toch wel een paar dingen die je anders zou doen als je een tweede kans zou krijgen?
1: Oei.
0: Jij is juist van Sartre, hè?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar eerlijk op aan te antwoorden.
0: Nou, het is gewoon droomdenken, hè? Ik bedoel je...
1: Ja, ik denk dat ik niets anders... Ik heb nergens spijt van, laat ik het zo zeggen.
0: Je zou dezelfde beslissingen weer nemen, bedoel je?
1: Nou, misschien zou ik andere beslissingen genomen hebben. Ja, precies, omdat ik met de kennis die ik nu heb. Maar die had ik toen niet. Dus een van de dingen is toch wel dat ik op mijn 26e een hele mooie kans kreeg... om een solo carrière als jazzzangeres te nemen. En die heb ik toen niet helemaal benut.
0: Nee.
1: Maar ik had het werken met Herman ook niet willen missen.
0: Nee.
1: Dus... Ja, misschien had ik andere keuzes gemaakt. Maar laat ik het zo zeggen, ik heb nergens spijt van. En dat wil ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus ik ben eigenlijk heel blij met hoe alles is gegaan. Maar ik heb nog heel veel dromen van dingen die ik nog graag zou willen doen.
0: Daar hadden we het net over.
1: Ja. Ja.
0: Maar er zijn geen dingen waarvan je zegt... ja, dat had ik toch beter niet kunnen doen of anders moeten doen.
1: Nou, ik denk misschien wel dat ik... iets meer nog mijn eigen muzikale carrière... dat ik daar meer aandacht aan had moeten besteden.
0: Uh-huh.
1: Maar ik heb met het toeren van Herman... en mijn hele carrière als stemactrice en regisseur... was daar, en niet, vooral heel belangrijk, ook mijn kinderen...
0: een grote belasting.
1: Dat was niet te combineren.
0: Nee. Nou, dank voor het delen van al die herinneringen in ieder geval. Do you

0: denk dat we in deze aflevering van het moment heel wat dingen hebben aangeraakt. Zijn we een beetje compleet geweest of hebben we dingen onbelicht gelaten?
1: Ik vond het heel compleet, ja.
0: Dan kijk eens aan, beschouw ik het dan maar als een compliment. Wat is nou jouw meest memorabele moment? Of nee, moet ik het anders zeggen. Wat is nou het meest memorabele moment uit jouw leven of werk? Kan je dat spontaan benoemen? Dat je zegt, nou, dat staat wel bovenaan in de lijst. Als dat niet was gebeurd, was dat of dat enzovoort.
1: Oh, jeetje. Het gekke is, hè, je vraagt het me zo en het beeld wat in mij opkomt is toch mijn cd-presentatie van mijn eerste cd. Dat ik daar met mijn band stond in het Betty Asphalt Complex, het heet nu anders. Het theater waar mijn vader altijd speelde met Sito en Marijke Hoving. En het klopte gewoon. Ik weet echt dat ik daar voelde van, ja, dit is wat ik wil. Mm-hmm. Daar moet ik even aan denken. Maar er zijn zoveel
0: momenten. Nee, maar dat was een kantelpunt, zeg maar, in jouw beleving.
1: Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja.
0: Heb ik nog één slotvraag. Ik hoop dat de luisteraars uit dit gesprek een aardig beeld hebben gekregen van jou. Afgelopen 2 uur. Maar dan toch nog even de vraag, hoe zou je jezelf dan beschrijven aan iemand die dit programma nog niet heeft gehoord? Wat natuurlijk spijtig zou zijn. Maar die ook jou helemaal niet kent.
1: Hoe ik mezelf zou beschrijven?
0: Ja, aan iemand die jou helemaal niet kent.
1: Ja, dat zou ik zeggen. Nou, dat is een muzikant, zangeres, violiste.
0: Ja, dat zijn de kwalificaties.
1: Ja.
0: Maar als wat voor mens zou je jezelf omschrijven?
1: Oké, okay, ik hoop dat mensen zouden zeggen enthousiast. Mm-hmm. Betrokken.
0: Ja, zou iemand mensen zeggen, het gaat om wat je zelf zegt, hè? Dat was de vraag eigenlijk.
1: Wat ik zelf zou zeggen?
0: Ja, hoe zie je jezelf, heel simpel gezegd?
1: Oh, ik denk wel gepassioneerd, ja.
0: Dat valt het samen.
1: Ik ben wel, denk ik, gepassioneerd in wat ik doe en in alles wat ik doe.
0: Ja. Lijkt me een heel belangrijke drijfveer. Ja, dan nu echt de laatste vraag. Als de laatste noot heeft weer klonken, hoe wil je dan het liefst worden herinnerd? Dan heb ik het natuurlijk over de mensen die jou wel hebben gekend.
1: Ja,
0: dat zijn grote vragen, ik weet
1: het. Ja, dat is ook wel heel moeilijk.
0: Hoe wil je het liefst herinnerd worden? Hoe hoop je dat de mensen naderhand zeggen, oh, Jannemien, dit en dat, zo en zo?
1: Ja, ik hoop toch wel als moeder, als goede vriendin, dat is toch voor mij wel het allerbelangrijkste.
0: Hoe je als mens bent geweest eigenlijk.
1: Ja.
0: Wat je voor anderen hebt betekend.
1: Ja.
0: Dat proef ik een beetje uit. Nou, dat is precies wat ik zelf ook vind, dus dat is mooi. Nou, Jannemien, ik vond het een mooi gesprek zelf. Ben jij er ook een beetje tevreden over?
1: Hebben Zeker.
0: Om een beetje aan kunnen raken. Dan gaan we nu afronden, want de klok is helaas niet van elastiek. Dank dat je er was en de moeite hebt genomen om naar de studio te komen. Heel veel succes met alles wat je in de nabije toekomst op de planken gaat brengen. Wij trekken het doek voor vanavond dicht, maar we zijn er volgende week zondagavond weer natuurlijk. Met een nieuwe uitzending van Het Moment van 10 tot middernacht. Een mooie nacht gewenst aan wie er nog moet werken. En voor wie er op de rand van zijn bed zit, of misschien zelfs al in ligt, welterusten. Dag.
1: Dankjewel.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Het W. Krippenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krippenwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, beste vakantiegangers. Welkom in de Krippen de Waard. Er is hier veel te beleven. Pak de fiets en ga erop uit. Ontdek de Schaapjesheide, het Natuurrijk, het Loetbos, Gemaal de Hoge Boezem met de Big Five of de vele goud- en zilversmeden. Veel plezier en een goed verblijf toegewenst hier in de Krimpen de Waard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimpen de Waard met tips voor de vakantiegangers. Dag luisteraars, tips voor de vakantiegangers. Wandel in het Loetbos bij Lekkerkerk. Het Loetbos is het centrale natuurgebied van de Krimpen de Waard, doorsneden door het veenriviertje de Loet. Wandelen, vogelspotten of beklim de houten uitkijktoren en geniet van een wijd uitzicht over de sloten en de polders. Een tip van RTV Krimpen de Waard. Lekker wandelen in het Loetbos.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: radio-info.
1: Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het